0: twente.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een man uit Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in. Hij verkrachtte jarenlang zijn oppas. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, gelooft de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. Engeland betaalt ruim 20 miljoen euro aan Oekraïne om de kerncentrale van Tsjernobyl te repareren. Die raakte vorig jaar beschadigd door een aanval van een Russische drone. 40 jaar geleden was daar een enorme kernramp, daarom staat er een beschermend schild om de kerncentrale. Het Griekse eiland Rodos wordt geteisterd door noodweer. Het regent zo hard en veel dat wegen overstroomd raken. Een man kwam om toen hij met zijn auto de zee in werd gesleurd. Scholen blijven ook de komende dag nog dicht. Er rijden geen bussen op het eiland en inwoners is op het hart gedrukt om niet naar buiten te gaan. En succes voor Feyenoord in de Champions League. Tegen het Italiaanse Como werd het 3-2. De Rotterdammers kwamen met 1-0 achter, maar Zegiel en Hachimusa scoorden en er was een eigen goal. Feyenoord startte met dezelfde 11 spelers als die in de basis stonden tegen AZ afgelopen zaterdag. En die wedstrijd werd ook gewonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10, plaatselijk wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: De krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karremans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens hem zijn er in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moet ze daar voortaan zelf voor betalen. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. En een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky is in Londen voor ruim 30 miljoen euro onder de hamer gegaan. Het schilderij werd in 1940 door de nazi's gestolen tijdens de Duitse bezetting van Nederland. 3 jaar geleden kreeg de familie het schilderij weer terug en die hebben het nu dus laten veilen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: These beautiful things that I've got.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De cyberofficier van Justitie maakt zich zorgen over het grote aantal hacks en cyberaanvallen, zegt ze in de Telegraaf. Zo is ze bang dat binnenkort vitale infrastructuur aan de beurt is, zoals de energievoorziening. De afgelopen tijd was het onder meer raak bij Odido en Albert Heijn. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties maakt zich zorgen over politieke inmenging op Bonaire. Hij is op bezoek op het eiland en sprak daar de bewoners toe. Hij zegt dat er signalen zijn dat leden van de eilandraad zich bemoeien met het bestuur en dat mag niet. Ook blijft er daardoor veel werk liggen. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. Essie van Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs in de buurt van Rotterdam is een fikse brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het pand en er is ook veel rookontwikkeling. De brand is tot in Zoetermeer te ruiken. Mensen die last hebben van de rook wordt opgeroepen om ramen en deuren dicht te doen. Minister Karremans van Infrastructuur wil af van overbodige veiligheidsregeltjes bij de bouw of renovatie van bruggen en tunnels, zegt hij in de Telegraaf. Volgens hem willen gemeenten vaak allemaal dure extraatjes, waardoor infraprojecten veel duurder worden. Als het aan hem ligt, gaan gemeenten dat voortaan zelf betalen. De Britse partij Reform UK van de radicaal-rechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van het tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En in Londen zijn 2 schilderijen met een Nederlands tintje geveild. Het schilderij Compositie 3 van Mondriaan ging voor bijna 30 miljoen onder de hamer. De schilderij van Kandinsky, dat tijdens de bezetting door de nazi's werd gestolen, werd ook geveild. Dat leverde ook ruim 30 miljoen euro op. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint ook aan met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karremans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens Karremans zijn in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moeten ze daar voortaan zelf maar voor betalen. Het was gisteravond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met oud en nieuw afwees. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcouch was erbij, hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan het weer van Weer Online. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hengelo, 1971. Vrijheid, verzet en muziek van de 70's. Dan klinkt een schot in jongerencentrum Fashion. De hippiemoord die Hengelo nooit losliet. Beleef Jatti, een rauwe rockopera. Stap vanaf 14 oktober de 70's binnen op het KMS-terrein. Kijk op jatti.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
8: Kom ook naar Christmas World. De betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het kabinet wil miljarden besparen op wegen, bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Minister Karremans zegt dat zulke projecten extra duur zijn door overbodige veiligheidsregeltjes. Bij de nieuwe Merwedebrug wordt vanwege de veiligheid bijvoorbeeld een pijler uit het water gehaald, terwijl er nog nooit een schip tegenaan is gevaren. Het is gisteravond onrustig geweest in Amsterdam, in de wijk Floradorp. Daar hadden jongeren brandjes gesticht en vielen ze de politie aan met stenen en vuurwerk. De ME greep in en er zijn 3 mensen opgepakt. De jongeren zouden boos zijn dat burgemeester Halsema nee heeft gezegd tegen een alternatief plan voor het oudjaarsvuur. Een steunprotest in Arnhem gisteravond voor de LHBTI-gemeenschap, nadat de nacht ervoor masten met regenboogvlaggen uit de grond waren getrokken. Er kwamen zo'n 200 mensen op af en burgemeester Marcouche ook. Hij noemde de vernielingen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. In Arnhem werd zaterdag het roze jaar afgetrapt. En de Partij voor de Dieren roept het kabinet op om geld vrij te maken om het zeehondencentrum aan de Waddenzee te redden. Dat schrijft RTL. De opvang in Lauwersoog dreigt failliet te gaan. De regeringspartij D66 wil ook dat zieke zeehonden worden opgevangen. Maar dat kan nu ook wel ergens anders, zeggen ze. En dan het weer van Weer Online. Eerst lokaal wat mist, maar die lost snel op. Verder wordt het een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, 17 tot 21 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht, tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. Daar doe jij 20 minuten langer over. Door een ongeluk staat er 6 kilometer file en is de linker rijstrook dicht. A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein is de vertraging nu 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Als jullie hebben. En Magnetic hier op Twente FM op 10 over 7 op deze donderdagochtend.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 15 oktober vandaag, op deze dag 1971, opent Hans van Breukhoven zijn eerste platenzaak. En die heette The Free Record Shop. Gebeurt op deze dag 15 oktober 1971.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Op de kruising van de Oostweg met de Schuttingsweg in Enschede heeft woensdagavond een ernstig ongeval plaatsgevonden tussen auto en de fiets. Over de toestand van de slachtoffer is niet bekend. Check het op 120.nl, het hele verhaal. En de aanleg van de Neder-Saxenlijn in het noorden en oosten van het land gaat toch door. Dat meldt RTL Z. Door enorme tekorten bij het ministerie zou het eerst niet doorgaan. Maar volgens RTL Z gaat het plan toch door tussen Almelo, zeg maar, en Groningen. De spoorlijn. En woensdagmiddag een brand in restaurant De Hot Mist aan de burgemeester Jansplein in Hengelo. De gasten moesten een pand verlaten, was brand ontstaan in de frituurpan. Brandwater brandt snel onder controle. En vanavond komt de Zwitserse ploeg FC Thun naar de Grolsvesten voor de eerste van de 6 wedstrijden in de halffase van de Conference League. De wedstrijd begint vanavond om 9 uur. FC Twente tegen FC Thun. Vandaag een zonnetje en het wordt een graad of 19 op deze donderdag. Straks gaan we het onder andere hebben over de polder, jongens. Wat kan dat betekenen voor de rest van Twente? We zijn benieuwd, ja. Straks er meer over met Stijn Hesselink uit Tubbergen. We gaan het hebben over de otter die naar Natura Dozet komt. Die gevonden is in Hengelo. Ja, het is wel met otters. Er komen steeds meer otters. En wat is Bumbling Brains? Antwoorden krijg je in de show van deze dag. Twente wordt wakker, 15 oktober.

0: Mark van der Munnik en Renlenny Ren hier op Twente FM 6:15.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Nou, waar staat deze dag bekend om? Onder andere in Twente, 15 oktober 1959. Dan is er de opening van het deel van de N36. 1959. En dat is het wegvak tussen Westerhaar en Beerse schuine streep Marienberg. Dat wordt op deze dag geopend, 1959. De weg maakt de verbindingen in de omgeving van Almelo beter. Het gedeelte tussen Westerhaar en Almelo volgde pas in 1963. Dus daar moest nog 4 jaar op gewacht worden. De N36, een deel ging open tussen Westerhaar en Beerse Marienberg op deze dag in 1959. Dan 1971, de legendarische Free Record Shop opent zijn eerste winkel. Hans van Breukhoven doet dat in Schiedam op deze dag in 1971. En 1965, een met Stan Guns bewapende bende van 8 gemaskerde mannen overvalt een ABN AMRO bank. In dit geval was het een AMRO bank, want ABN AMRO was nog niet samen. Het gebeurde aan de Heuvelring in Tilburg en die bende gaat er vandoor met 900.000 gulden. De bank die had geen alarminstallatie. Het is de eerste grote bankoverval van Nederland. We hebben het over 1965. En de overvallers zijn Fransen die ook elders in Europa al banken hebben beroofd. Omdat ze zich verplaatsen in witte Citroëns werden ze ook wel de Citroën-bende genoemd. De daders zouden uiteindelijk in Frankrijk worden opgepakt en berecht. Het gaat om de eerste grote bankoverval in Nederland. 1965, 900.000 gulden. Dan de top 40, de hit van deze dag in 1994, 15 oktober. De binnenkomst als volgt van die lijst. You Love To Love You van Bobby Eakes komt binnen op 39. You Can Get It van Max komt binnen op 37. En Got Me Rocking van de Rolling Stones is de binnenkomer op 36. Yesterday, When I Was Smet van de Pet Shop Boys komt binnen op 35. En Ruud Jacques met Ik Hou Zoveel Van Jou komt binnen op 34. Hebben we er dan wat gehad? Of gemist? Jazeker, Real For Real hebben we nog gemist. Can You Feel It komt binnen op 32. Shake That Ass van Tap komt binnen op 31. En de hoogste binnenkomen was Madonna en Secret op nummer 20. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 38.

Het is Living Joy en Living Joy bereikt uiteindelijk nummer 25. Staat dan 4 weken in de lijst en kwam op deze dag binnen in 1994 in de top 40 op nummer 38. Dan de top 3. 1, 2, Polizei van Modo komt binnen op 3. Op staat op 3, op 2 voorbij. Ik ben zo blij van Paul de Leeuw en Annie de Rooij. En op 1 blijven staan Dromen zijn bedrog van Marco Bezzato. Die staat daar voor de 9e week. De nummer 1 van 15 oktober 1994. Oh, nee.

0: En dat is een behoorlijke stunt, moet ik zeggen. Dat gaat maandag gebeuren. En Henry de Lat gaat daar straks ook alles over vertellen. En nog meer zaken die ons raken. Vandaag in Twente wordt wakker. Straks een streeknieuws.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via plenjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakle u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noord-Holland en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noord-Holland en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaard.
6: Ronald.
7: Ons land is doorgeslagen als het gaat om veiligheidsregeltjes voor wegen, bruggen en tunnels. Dat zegt minister Karremans in de Telegraaf. Hij wil die regels minder streng hebben, want dan kan je volgens hem miljarden besparen. Bij brand vannacht in Berkel en Roderijs is een loods helemaal verwoest. Was veel rook en daar hadden ze in Zoetermeer ook last van. Op het terrein was 2 jaar geleden ook brand. Toen werd er een drugslab gevonden, meldt Rijnmond. En het bijna failliete zeehondencentrum Pieterburen moet worden gered met extra steun, vindt de Partij voor de Dieren. Die zegt tegen RTL dat het kabinet de wettelijke plicht heeft om dieren in nood te helpen.
6: Ronald, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Wim. BHG Traprenovatie in Enter is failliet verklaard. Bedrijf noemde zich de goedkoopste traprenovateur en beloofde 1000 euro korting bij een klus. Het is niet duidelijk wat door het montagebedrijf failliet is gegaan en hoeveel klanten hiervan de dupe zijn. Dat moet uit onderzoek van de curator blijken. Havenbedrijven en regionale overheden in Overijssel willen dat het kabinet binnen een half jaar met een plan komt tegen laag water. De sluiting van het Twentekanaal en de beperkingen op andere vaarwegen hebben flinke gevolgen voor het bedrijfsleven in de regio. 1 binnenvaartschip vervangt tot wel 100 of zelfs 200 vrachtwagens. Dat betekent dus een flinke extra kostenpost voor bedrijven. En Hornbach heeft in Enschede de grootste drive-in-locatie van Nederland geopend. Met ruim 6000 vierkante meter kunnen klussers met een bus de hal binnenrijden en gekochte materialen inladen, zoals gipsplaten, constructiehout en dakbedekking. De nieuwe locatie ligt op nog geen 200 meter afstand van de bestaande bouwmarkt aan de Zuiderval in Enschede. En dan het weer voor Twente. Het wordt een volop zonnige en droge dag bij een graad of 19. Morgen verloopt bewolkter en het weekend weer frisser met dan een graad of 14.
6: Rustig, dankjewel. We gaan even naar het wegdek. Er is weinig tot niks te beleven. Het is ruimbaan, het is vakantietijd, maar wel één vertraging. Dat is tussen Lochem en Badmen op de A1. Bij hectometerpaal 119,2 staat een defecte vrachtwagen. Hoe zit het met de polder, jongens? En hoe kunnen we daar gebruik van maken in de rest van Twente? Met name ook in Tubbergen. Straks het antwoord van Stijn Hesselink hier op Twente FM.

0: altijd en overal.
1: Muziek waar je gelukkig van wordt.

0: Jamie Miller en Baby Doll hier op Twente FM. Het is vandaag een zonnige dag. Het wordt, even kijken, 17, 18 graden werd het, hè? Ja. Goed zo. Nou, lekker genieten zou ik zeggen, ook van deze herfstvakantie. En genieten doen we ook van diverse andere zaken. Onder andere dat prachtige stuk De Polderjongens, wat onlangs werd opgevoerd in Almelo. En Stijn Hesselink heeft daar ideeën over van Keerpunt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Keerpunt 22 in Tuberg heeft vragen gesteld. Vertel eens even, hoe zit het? Want je ziet nou ja, brood tussen aanhalingstekens in De Polderjongens.
1: Absoluut. Kort geleden was er een voorstelling die gedurende enkele weken heeft gespeeld in Almelo. Die heeft betrekking tot het kanaal Almelo-Nothorn. Dus dat speelt ook in meerdere gemeenten, zeg maar. Dus Almelo, Tuberg en Dinkeland. En eigenlijk ging dat over de aanleg van het kanaal Almelo-Nothorn en hoe dat allemaal gegaan is, zo'n 150 jaar geleden inmiddels. Of iets minder eigenlijk, maar goed, 140 jaar, zoiets. En dat geeft toch een soort andere blik op de hele zaak. Want ja, goed, menig inwoner van die gemeenten gebruikten wel eens een fiets- of wandelroute. Maar eigenlijk staat er helemaal niet zo bij stil wat voor grote verhalen en bijzondere verhalen eigenlijk erachter schuil gaan. Achter de aanleg van het verhaal en of van het kanaal en hoe het ontstaan is eigenlijk. En ja, goed, door die voorstelling ben ik zelf en ook meerdere mensen die dat, of veel meer mensen die dat bezocht hebben, die voorstelling, er toch wel anders tegenaan gekeken tegen het kanaal. Dus de vragen hebben eigenlijk betrekking tot een stukje beleefbaarder maken van het kanaal. Dat er toch iets meer bij stilstaat bij het verhaal en de geschiedenis ervan.
0: Ja, ja, helemaal voor. Want het heeft bij mij ook altijd iets van magisch, dat kanaal. Ik weet niet, hè, weet je, je weet eigenlijk niet wat ermee gebeurd is. En nou ja, het is toch een stuk wat eigenlijk nu niet gebruikt wordt, maar als fietspad. Tenminste, als je er langs rijdt. Hey, je wil ook iets met QR-codes doen?
1: Ja, precies, want ook in relatie tot die voorstelling is er bijvoorbeeld een podcast gemaakt met daarin aan het woord mensen uit Albergen die dus een band hebben met het kanaal. Henny Kuiper en die broers bijvoorbeeld uit Denenkamp, die kwamen ook nog eens aan het woord. Aantal inwoners uit Almelo, dus eigenlijk zie je gelang de hele strekking van het kanaal wel mensen die een verhaal hebben met zo'n met het kanaal, zeg maar. Ja. En als dat toch al een podcast is en heel veel informatie, dan goed, zou het logisch zijn wat mij betreft om er iets meer mee te doen als gemeente. Want nogmaals, weet je, heel vaak fiets je er langs of wandel je er langs naar werktijd of zo. Maar je weet begon niet wat voor verhalen er allemaal achter schuil gaan in die zin. Dus het mooi zijn als bijvoorbeeld toeristen, maar ook eigen inwoners en recreanten daar iets meer beleving erbij krijgen. En goed, wat ons betreft kan het heel makkelijk middels QR-codes of bordjes langs het kanaal. Maar verdient denk ik wel meer aandacht.
0: Nou, hartstikke goed. Ik zou zeggen, uitgraven, kunnen we weer varen. Dat is een stap te ver, dat weet ik wel, maar goed. Hey, Tuberg heeft te maken met financiële uitdagingen. Hoe zit het precies met die, want er is wel wat geld voor nodig, of wil je dat samen doen met Almelo en Dinkeland? Hoe zie je dat voor je?
1: Ja, dat is ook wat betreft ons een beetje uitzoekwerk. Als je kijkt naar de financiële uitdagingen, zijn die wel vrij groot, ook in de gemeente Tuberghen. En ook breder natuurlijk bij gemeentes. Dus daarom zou je eraan kunnen denken dat bijvoorbeeld Almelo, Tuberghen en Dinkeland dat samen gaan oppakken. En misschien, en waarschijnlijk zijn die er ook wel financiële hulpmiddelen qua subsidies gebruiken van de provincie bijvoorbeeld. Dus in die zin zien we ook wel mogelijkheden om dat extern te financieren.
0: Goed zo.
1: En
0: ik ben benieuwd.
1: Volgende keer zijn er wel zeker.
0: Goed zo. Stijn, goed verhaal. We zijn benieuwd wat de antwoorden zijn. En misschien gaan we een keer met z'n tweeën bootje varen. Lijkt me leuk, hè?
1: Ja, prima. Ja, dat was eigenlijk de bedoeling. Een korte samenvatting van de voorstelling was ook dat het kanaal ooit is aangelegd als een soort van economische nieuwe levensader, zeg maar. Dus van Almelo naar Nothorn. Ja. Mooie bootverbinding te maken voor goederen. Maar goed, dat bleek dus al lang.

0: Dennis Raccoon en Love About It hier op Twente FM. Straks gaan we het hebben over de otter.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Het is 15 oktober, het is Chris Andrews die jarig is van Yesterday Man, wordt 84. En Richard Carpenter van de Carpenters wordt 80. Chris de Burgh, Lady in Red, wordt 78. Sarah Ferguson, de oud-hertogin van New York, wordt 67. En Stanley Menzo, als voetbalkeeper en inmiddels trainer, wordt 63. Gina Wine is vandaag jarig, Elwin Lupkin heet hij eigenlijk. Hij wordt 51. En Lil Kleine ook, Jorik Scholten, die wordt 32. Gefeliciteerd en een mooie dag. En ook onder andere op de kalender, zij wordt 55, Sandra King.

0: Sandra Calderon. Hij kwam uit het Waalse deel natuurlijk van België. Jam en La Vie won in 1985 het Songfestival. En deze Sandra Kim is 55 geworden. Zeg gefeliciteerd en een mooie dag. Het gaat goed met de otter in Twente. Het is maar goed bekijkt natuurlijk, want ja, er is ook een otter doodgereden. En die wordt komende maandag overgedragen aan Natura Dozer. Maar Mark Hoksberg, hoe zit het precies met de otter in Twente? Die wordt steeds vaker gezien. Hoe hebben we dat ontdekt?
1: Ja, nou, als er weer zeldzame dieren in een gebied voorkomen, dan gebeurt het wel vaak dat je dat als eerste merkt doordat de verkeersslachtoffers vallen. Dus in 2015 zijn wij het gebied Ottershagen, langs de Dinkel. Daar is toen een doodgereden otter gevonden. Het was de eerste sinds 1940.
0: Ja, dat is uniek natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is heel uniek. Dus 1940 was ongeveer de laatste gezien. En in 1990 zijn ze volledig uitgestorven geraakt in Nederland. Dus de laatste is doodgereden toen in Friesland. En naderhand zijn er pogingen gedaan om ze weer uit te zetten. En dat is geslaagd. Nou, en dan zie je in de wieden en de weerribben bij Giethoorn. En in Friesland zie je dat de populaties zijn gaan groeien. Maar tegelijkertijd zijn ze ook vanuit Duitsland richting Nederland opgerukt. En zijn ze via Dinkeldal in Nederland weer binnengekomen. Ja, en via de Vecht kunnen die populaties elkaar ontmoeten. Dus eigenlijk in Twente ontmoeten die twee populaties elkaar.
0: Ontstaan er nieuwe families, hè? Otterfamilies.
1: Ja.
0: Hey, van me zijn de beste beesten eigenlijk. Ik heb er eerlijk gezegd nog nooit één in het echt gezien, maar dat kan aan mij liggen, kan ik ook vergeten zijn. Hè? We zijn natuurlijk zelfs samen. Hoe groot zijn die beesten?
1: Ja, het zijn echt grote dieren. Een vrouwtje die wordt wel een meter, met inclusief staart. Maar een mannetje kan wel 1,5 meter worden. Dus het zijn hele grote dieren.
0: Ja, en die zitten dan gewoon zeg maar in de Dinkel of in een of andere. Die kunnen in één keer tevoorschijn komen of zijn ze schuw?
1: Ze zijn heel schuw.
0: En, okay.
1: Nou ja, ze hoeven niet per se schuw te zijn, maar ze leven vaak 's nachts en er zijn er niet veel van. Maar ze hebben een heel groot gebied waarin ze leven. Dus ik begeef me al tientallen jaren in de natuur en ik heb er ook nog steeds geen eentje in het wild gezien. In gebieden waar er relatief veel zitten, zoals in de wieden en de weerribben, daar maak je een grotere kans. Maar ik spreek niet veel mensen die er één in levende lijf hebben.
0: Maar je zult je doodschrikken, denk ik, in één keer dat zo'n beest tevoorschijn komt. Maar goed, ik zie ook de Bornse Beek en bij het Kristalbad dat daar ook de otters zijn gezien. Klopt dat?
1: Ja, want in november ontving ik dus het bericht dat er één was doodgereden. Ter hoogte van het Gensler. Maar naderhand, ook in december en in januari zijn er nog otters gezien, ook bij het Kristalbad. En ze zijn ook heel mooi op de foto gezet. Dus je kunt heel goed zien dat het. De datum zegt natuurlijk genoeg. Maar een heel groot mannetje is daar nog gezien. En ik heb ook nog sporen gevonden onder bruggetjes in de Bornse Beek. Dus het is. Je kunt er wel van uitgaan dat er meer dieren in de regio zijn.
0: Ja.
1: Dat is goed nieuws natuurlijk.
0: Ja, zeker. Nou is er één doodgereden. Die wordt overgedragen naar Natura Dozet. Op een symbolische wijze. Dat gebeurt maandag. Beesten worden vaak dan doodgereden. Tenminste, de kans bestaat. Hoe kunnen we dat voorkomen? Is dat. Steken ze zo de weg over? Of ja, dat is, ik weet niet of dat zo onderzocht is.
1: Ja, dat is wel onderzocht. Kijk, heel veel dieren met een groot leefgebied, die moeten onherroepelijk heel vaak de weg oversteken. En dat gaat dan mis. Maar otters hebben een speciale eigenaardigheid. Ze durven vaak niet door duikers heen te zwemmen. Dus van die buizen onder de weg door, waar water doorheen stroomt. Dat is een donker tunneltje met water. Dat vinden ze dus eng. Terwijl ze eigenlijk heel vertrouwd zijn in het water. Maar dan gaan ze dus de weg op in plaats van door het duikertje heen te zwemmen. En dat is ook deze otter aan de A35 fataal geworden. Dus je zou iets anders moeten aanbieden waar ze wel doorheen durven. Dat is bijvoorbeeld zo'n dassentunnel.
0: Ja.
1: Dus een droge duiker onder de weg.
0: Nou, er is nog werk aan de winkel. Maar goed, we gaan er wel vanuit, Mark, dat de populatie nog meer stijgt.
1: Ja, ik ga er zeker vanuit. Het gaat in heel Nederland goed met de otters. Dus ik denk dat de aantallen verder toenemen. En ik hoop dat steeds meer mensen een kans krijgen om zo'n dier te zien. En dat we ook maatregelen kunnen nemen om ervoor te zorgen dat ze niet worden doodgereden. Want een kwart van alle otters wordt elk jaar doodgereden. En je kan je voorstellen dat dat een enorme invloed op de populatie heeft.
0: Ja, dat mag duidelijk zijn. Ik dank je wel, Mark Hoksberg, Hengeloze stadsecoloog. En een mooie donderdag.
1: Dankjewel, doei.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannen griepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
11: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
15: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
16: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
17: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Een brief van de burgemeester heeft volgens het Parool gisteravond geleid tot rellen in Amsterdam-Noord. In de brief stond dat bewoners van de wijk Floradorp met oud en nieuw geen vuur mogen aansteken. Als reactie daarop gingen jongeren de straat op. Ze staken dingen in brand en vielen de politie aan. 3 mensen zijn opgepakt. Als het gaat om wegen, bruggen en andere infrastructuur heeft ons land overdreven veel veiligheidsregeltjes, zegt minister Karremans in de Telegraaf. Als voorbeeld geeft hij een brug waar vanwege de veiligheid de hekjes een paar centimeter omhoog moeten. Met minder strenge regels kunnen bouwprojecten volgens de minister een stuk goedkoper. Bij een grote brand vannacht in Berkel en Roderijs is een boerderijloods helemaal uitgebrand. Vielen geen gewonden. Er kwam veel rook vrij en dat merkten ze ook in Zoetermeer, meldt Rijnmond. 2 jaar geleden stond de loods ook al in brand. Toen werd er een drugslab gevonden en een lichaam in een auto. En door strengere regels zijn veel ZZP'ers gestopt, maar die vonden vrij snel ander werk en opvallend genoeg in andere sectoren. Dat meldt de Nederlandse Bank. Bijna de helft ging naar een branche waarin ze nooit als ZZP'er werkte. Ze gingen bijvoorbeeld aan de slag in de zorg, het onderwijs, de horeca of het vervoer. En dan het weer van Weer Online. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. En tot zover het ANWB-nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen de afritten Markelo en Badmen doe je er een kwartier langer over door een vrachtwagen met een lekke band. De rechterrijstrook is dicht. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. Dus de weg weer vrij. En ook een ongeval op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Tussen Ewijk en Renkum kost je dat 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Twente FM.

0: Het is Tampa City en Self-Aware.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, deel 2 van de show van deze dag. We hebben het over donderdag 15 oktober. En vandaag op deze dag wordt de allereerste Free Record Shop geopend. Dat gebeurde in Schiedam, 1971, 15 oktober, door Hans Breukhoven.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Gisteravond een ongeval op de Oostweg met de Schuggingsweg in Enschede. Een ernstige aanrijding heeft er plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. Over het toestand van de slachtoffer is nog niets bekend. Lees het daar op 120.nl. En de Neder-Zaksenlijn, die van Groningen naar Almelo gaat lopen, die gaat toch door. De treinverbinding, dat meldt althans RTL Nieuws. Door de enorme tekorten bij het ministerie van Infrastructuur stonden de plannen op de tocht. En een brandwoensdagmiddag bij restaurant De Optimist aan burgemeester Janssenplein in Hengelo. Daar moest iedereen naar buiten, want er was brand ontstaan in een frituurpan. De brandmelding kwam 's middags en het pand werd onderuit en iedereen moest de zaak verlaten. Later liep het met een zisser tussen aanhalingstekens af. Goed zo. Vanavond wordt er gevoetbald. Ja, ja, in de Conference League. FC Twente gaat ballen tegen FC Toen. Die komt naar de Grolsvesten. De wedstrijd begint om 9 uur vanavond. En vandaag een zonnetje en de temperatuur rond de 19 graden. Daar gaan we het mee doen. Nou, de kap van de molen die wordt vervangen, opnieuw opgehezen. En nou ja, ze zijn ermee bezig. Details van dat hele verhaal wat ik nu in een korte snapshot aan je voordraag, die krijgen we straks

0: Nou, het wordt zelfs 19 graden vandaag. Tenminste, dat zegt de deskundige, de weersdeskundige. En er zijn er nogal wat van in het land. Dus ja, die lopen ook, dat loopt ook nog eens uiteen, moet ik zeggen. Ja. Goed zo, laten we hopen dat er maandag wel goed weer is. Want dan wordt er kapper opgehezen van ja, de molen in Denenkamp. Henry de Lat, goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Hoe zit dat precies? Want het is een behoorlijke klus, geloof ik. Hè? De Nicolaasmolen, die is, nou ja, er wordt aan gesleuteld, hè?
1: Ja, dat is al een tijdje geleden dat die kap er afgetakeld is. Dat was volgens mij in juni al. Ja, dat was eigenlijk nodig. Het wiegenkruis van de Nicolaasmolen moest vervangen worden. Die was 50 jaar oud en er waren ook bij andere molens waren scheurtjes gevonden in de metalen roeders. Toen, ja, dus het was eigenlijk landelijk en toen is een advies uitgekomen om roeders van een jaar of 50 oud om die allemaal te vervangen.
0: Oké. Okay.
1: Nou, bovendien was wat houtwerk aan het Wiekenkruis vrij slecht. We hadden een keer, maar al een paar jaar geleden, of een keer wat planken uitgewaaid. Die,
0: ja, toch, uitgewaaid, zeg je?
1: Ja, die zijn er met een storm. En dat hadden we zelf eerst niet in de gaten. Er waren wat planken in het Wiekenkruis die op de plekken waar die bevestigd was, waar die schroeven in het hout zaten, die waren. Ja, een beetje verrot, laten we maar zeggen. En daar hebben we eigenlijk wel geluk gehad hoor. Die lagen, kwamen s'morgens op de molen, die lagen achter de molen. Het is allemaal goed gegaan. Verder
0: gelukkig maar,
1: schade.
0: Ja. Wat ik zeggen, het zal maar wat mee
1: ja,
0: gebeuren.
1: Ja, ja, daar hebben we heel veel, dat is gelukkig goed gegaan. En bovendien, dus dat wiekenkruis moest vervangen worden. Dan moet die hele wieken moeten eruit, daar moet al een kraan voor komen om die wieken er helemaal uit te takelen. Maar het kruiwerk van een molen was ook niet al te goed. De molen kruide heel zwaar. En kruien is dat je de kap van een molen met het wiekenkruis al kunt draaien en op de wind kunt zetten.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat was een, ja, dat was elke keer dat we daar was een heidenskarweitje om. Op het moment dat je 180 graden om moest, daar was je al een half uur mee bezig. Maar dus daar wouden ze ook naar kijken. En de schaliën van de kap, maar ook van de romp, maar in dit geval ging het ook om de schaliën van de kap. En die moesten ook deels vervangen worden. En de schaliën, dat is wel bijzonder aan de Nicolaasmolen. De meeste molens, ook de andere drie molens van de Molenstichting, die zijn afgedekt met de riet. Dus de buitenkant van de romp en de kap. Ja, het is net een rieten dak, die zijn mooi met riet bedekt. Maar de Nicolaasmolen die is van oorsprong uit al met schaliën.
0: Ja, een soort van leien, ja, toch? Ja.
1: Ja, er zijn een soort leien. Er zijn dunne, in dit geval eikenhouten plaatjes, zeg maar. Ja, ja, ja. Die in drie lagen op elkaar van beneden naar boven over elkaar zijn gelegd. Om toch die kap en ook de romp waterdicht te maken.
0: Kijk aan.
1: Nou, als we elkaar opgeteld hebben, ze gezegd van nou, dan kunnen we net zo goed die kap er. Behalve dat die roeders uitgetakeld worden, kunnen we ook net zo goed die kap helemaal uittakelen. Zodat we daar goed bij kunnen om die schaliën te vervangen. Schilderwerk kwam er dan bij. Nou, dat soort zaken allemaal. De staartbalken, dat is dan weer het gedeelte aan de achterkant. Dat zijn een aantal stuk of vijf grote balken die van boven naar beneden lopen. Die zijn er ook allemaal afgehaald, afgetakeld. Nou, die zijn ook allemaal geschilderd en sommige moesten wat uitgestuurd worden.
0: Maar alles is nog klaar, begrijp ik. Wat.
1: Dat is allemaal klaar.
0: En dan moet hij er weer op.
1: Het heeft even geduurd en dan moet hij er weer op. En de bedoeling is dat het maandag gaat gebeuren.
0: Oké. Okay.
1: En ja. Daar komt dan, s'morgens om 8 uur komt die kraan al. Die kraan die moet ook eerst goed helemaal vastgezet worden en dan. Zijn ze van plan om rond 9 uur die kap er weer op te takelen. Nou, ja, als je daar naar kijkt. En ja, ik zou mensen die daar belangstelling voor hebben aanbevelen om wel een kijkje te komen nemen. Dat is best wel
0: een vak apart, ja. Spectaculair, dat is het juiste woord.
1: Ja.
0: Wat
1: dus 9 uur die kap erop. Dan wordt rond 10:30 worden die staartdelen weer naar boven getakeld en direct vastgezet. En ja, de planning is nou zo rond 1 uur 's middags worden die roeders, die delen van het wiekenkruis, die worden van boven, die moeten ze helemaal van boven naar beneden in de aspop laten zakken.
0: Okay.
1: Ja, dan kan ik wel helemaal gaan uitleggen hoe dat
0: werkt. Nee,
1: maar mensen die belangstelling hebben, die kunnen beter komen kijken.
0: Ja, zijn we om 10 uur nog bezig als we het gaan uitleggen? Want je bent er vol van. En dat is mooi ook, Henry. Precies, gewoon komen maar wel op een veilige afstand. 8 uur gaat het al beginnen, begrijp ik.
1: 8 uur komt die kraan. En daar zijn ze nog even mee bezig om die kamers goed op de plek te zetten.
0: Ook mooi om naar te kijken.
1: En, nou, ze beginnen om 9 uur met dan al die voorbereiding. Die kap, daar moeten nog weer balken door. En ja, ik weet het ook allemaal niet precies. Maar om 9 uur begint het eerste takelwerk, zeg maar. Daar gaat die kap er weer op.
0: Goed zo, we hebben het over komende maandag in Denenkamp. Ja, precies. Ja.
1: Nicolaas Molen aan de Oortmaatsumstraat.
0: Nou, dat kan niet missen. We zullen er ook bij zijn, Henry. Ja. Ik wens je succes met de voorbereiding. We gaan het bekijken komende maandag. De kap die er dan op wordt gegeven van de Nicolaas Molen in Denenkamp. Henry de Lat, dankjewel.

0: Lost Frequencies, Reality hier op Twente FM. Straks gaan we nog hebben over een bijzonder stuk wat komende zaterdag wordt overhandigd in Oud-Marsum. En we gaan ook nog naar een prijs die is uitgereikt aan een organisatie in Oldenzaal die er leuke dingen mee gaat doen. Nou, wat een vraag. Ik hoor je denken.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070... of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen.

0: www.voetklachtenregister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: 2:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ruim 250 mensen hebben zich afgelopen jaar gemeld bij een nieuw meldpunt voor slachtoffers van sectes. Dat meldt RTL Nieuws. Ze werden geïntimideerd door de leider of maakten keuzes die achteraf als dwang voelden. Er heerst al jaren een angstcultuur bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL. Zo kregen renners die kritiek hebben geen grote wedstrijden meer, meldt de NOS. En vanwege de verziekte werksfeer zijn meerdere mensen opgestapt. En Oekraïne gaat weer Russische energievoorzieningen aanvallen, ondanks een bestand. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland zich de afgelopen dagen niet aan de afspraken gehouden.
5: Ronald, dankjewel. Rutger, goedemorgen. Rutger, goedemorgen. Kijk hoor, die is achter welk deurtje hij verstopt zit op deze ochtend. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Wim. BHG Traprenovatie in Enter is failliet verklaard. Bedrijf noemde zich de goedkoopste traprenovateur en beloofde 1000 euro korting bij een klus. Het is niet duidelijk wat door het montagebedrijf failliet is gegaan en hoeveel klanten hiervan de dupe zijn. Dat moet uit onderzoek van de curator blijken. Havenbedrijven en regionale overheden in Overijssel willen dat het kabinet binnen een half jaar met een plan komt tegen laag water. De sluiting van het Twentekanaal en de beperkingen op andere vaarwegen hebben flinke gevolgen voor het bedrijfsleven in de regio. Eén binnenvaartschip vervangt tot wel 100 of zelfs 200 vrachtwagens. Dat betekent dus een flinke extra kostenpost voor bedrijven. En Hornbach heeft in Enschede de grootste drive-in-locatie van Nederland geopend. Met ruim 6000 vierkante meter kunnen klussers met een bus de hal binnenrijden en gekochte materialen inladen, zoals gipsplaten, constructiehout en dakbedekking. De nieuwe locatie ligt op nog geen 200 meter afstand van de bestaande bouwmarkt aan de Zuiderval in Enschede. En dan het weer voor Twente. Het wordt een volop zonnige en droge dag bij een graad of 19. Morgen verloopt bewolkter en het weekend weer frisser, met dan een graad of 14.
5: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? Nog steeds een vrachtwagen met een lekke band op de A1. Hou daar even rekening mee, het rolt voor banden. Dan iets verderop een vertraging. 11 minuten over 10 kilometer bij Stroehoevelaken. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En de Lutte richting de Duitse grens wordt ook gemeld. Hou daar rekening mee. 3 minuten over 3 kilometer. 1 controlepost wordt er gezien. Afrit Rijs en afrit Marklo op dat traject 125.8. Daar wordt er gecontroleerd. Aldus Vlitmeister.

0: FM, donderdagochtend, het is herfstvakantie. Veel mensen die leuke dingetjes doen. Ik hoorde dat de zwembaden het goed doen, ook in Duitsland. Waar veel Nederlanders naartoe gaan. En er zijn heel veel andere leuke zaken te doen. Onder andere in de natuur rondlopen. Kan vandaag weer prachtig zijn met het mooie weer en toch 19 graden. Maar je kunt ook naar een galerie, bijvoorbeeld galerie Art Brute Kick in Ookmarsum. Maar er gaat zaterdags toch wat bijzonders gebeuren. Gerkip, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, met een herinneringsboek, opbrengsten en dat gaat naar de galerie. En dat heeft te maken met je vader.
1: Ja, dat klopt. In april hebben wij het boek Als ik een hemel kon maken, dan deed ik het uitgebracht. Dat is het boek, zeg maar, over onze vader. Samen met mijn zus Mirjam en Martin Meijerink hebben we een boek gemaakt over zijn leven eigenlijk, en een aantal van zijn kunstwerken. Vanaf het begin hebben we gezegd, alle opbrengsten gaan naar een goed doel, naar het bepaalde goed doel. Op dat moment wisten we eigenlijk nog niet welk doel dat zou moeten zijn. Gelukkig weten we dat nu wel.
0: Ja, en dat komt op zijn plekje in Ookmarsum.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, was het, je zegt je wist het doel, je hebt het even gezocht, maar was het uiteindelijk een moeilijke keuze? Ja, lijkt me niet, eerlijk gezegd.
1: Nou ja, het was eigenlijk een toevalligheid. In onze zoektocht naar kunstwerken kwamen we terecht bij Jan Wegdam. En Jan Wegdam had een Plegelmersbeeld in zijn bezit. En dat was eigenlijk het tweede exemplaar van dat beeld. En op bezoek bij hem kwamen we erachter dat ook zijn vrouw Hetty model heeft gestaan voor mijn vader.
0: Oké.
1: En ja, dat leverde eigenlijk nog een verloren gegaan beeld op, zeg maar. Een prachtig beeld, zeg maar, van zijn vrouw. Wat ze nog steeds in hun bezit hebben. Dat was eigenlijk, zeg maar, ja, zoiets. En toen begon Jan te vertellen over zijn passie. Zijn passie met Art Brut Kick. En wat dat betekende voor hem. En ja, dat vertelde eigenlijk zoveel. En ja, dat deed me eigenlijk best wel wat. En dat we later hebben gezegd van, dat zou eigenlijk best een mooi doel zijn om dat te gaan ondersteunen met de opbrengst van ons boek.
0: Hartstikke goed.
1: En, en in overleg met de sponsor, we hebben een paar sponsoren gehad. Hebben we ook gezegd van is dit een goed doel? Ja, nou, voor hun was dat een goed doel. Dus hebben we gezegd van, nou, dan gaan we dat doen. En toen hebben we contact opgenomen met Jan en gezegd van, nou, we gaan een bedrag, de opbrengst van het boek, gaan we besteden aan jullie stichting.
0: Ja, even voor de mensen die niet weten, wat maakte Jan Kip zo bijzonder? Want dat is zijn vader, als kunstenaar. Mensen moeten zich wat blijven herinneren. Dat heeft te maken met het boek natuurlijk.
1: Ja, nou ja, Jan Kip was natuurlijk de ontwerper en de maker, zeg maar, van het bekendste beeld in Oldenzaal, het Boeskomenneke. Maar daarna heeft hij en daarnaast ook ontzettend veel betekend, zeg maar, voor de gemeenschap van Oldenzaal. Onder andere was hij oprichter van de Muiters, carnavalsvereniging.
0: Oh ja.
1: Hij heeft zich ontzettend veel ingezet, ook voor de carnaval. Het ontwerpen van diverse wagens bij de blanke boeskooltjes. Kadelstermennekers, noem maar op, zeg maar. Hij was een bekende Oldenzaaler.
0: Ja.
1: En iedereen kon bij hem terecht. En ik denk ook dat in zijn geest, zeg maar, het doneren van iets, eigenlijk wel past bij zijn leven. Hij gaf ook liefst, gaf hij veel weg.

0: daarna nog plaatsvinden. Zijn 100% ook voor die stichting. Ja, zodat we uiteindelijk kunnen zeggen van koop de boeken die er nog zijn. Adbruut gaat waarschijnlijk ook nog een aantal boeken verkopen. Misschien nog aangevuld met een heel klein kunstwerkje erin. Dus ja, we gaan proberen om alle exemplaren die er nog zijn aan de man te brengen. Zodat ja, we het maximale eruit kunnen halen voor een
1: hele goede zaak. Prachtig, Gerkip. Ik dank je wel.

Het is Duran Duran en Notorious. Eind jaren 80 een dikke hit voor Duran Duran. 10 voor 9. En ja, we hebben net al de opbrengst uitgereikt. Tenminste, bij wijze van spreken. Dat gaat zaterdag gebeuren aan Kik, aan de galerie. Nu is er een andere opbrengst vanuit mensen die...

0: terechtkomt bij Bubbling Brains. En daarvoor aan de lijn Jozef Kamphuis en Lia van Haren van Bubbling Brains. Goedemorgen beiden.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, even allereerst, Lydia, ik begin met jou, de Bubbling Brains. Wat doet het?
2: Wat doet het? Wij richten ons op ouders en jongeren waarbij bij de jongeren sprake is van autisme. En wij organiseren ontmoetingsbijeenkomsten waarbij creativiteit centraal staat.
0: Nou, dat is heel belangrijk in deze dus. Hè? Dat is ook even helder voor iedereen wat Bubbling Brains dan doet in dit geval. Hey, nou is er een bijdrage vanuit Menses gekomen. Hoe is dat precies bij jullie terechtgekomen, Jozef?
1: Het is trouwens een. De regeling heet Vitaliteitsbudget Gemeenten. En een stukje achtergrond. We zijn een aantal jaren geleden begonnen met bijeenkomsten waarbij koppels. En bij koppels moet je denken aan een ouder en een kind. Lees jongeren. Waarbij we op een zaterdagmiddag met een groep bij elkaar zaten. Of met die groep bij elkaar zaten, 4, 5 duo's. En daar deden we mooie dingen. En een beetje wat Lydia net aangaf. Daar is zoiets van. Dit wat wij doen heeft zoveel impact. Hier moeten meer mensen gebruik van kunnen maken. En toen hebben we gekeken naar mogelijkheden om financieel mogelijk te maken. En toen zijn we uitgekomen in eerste instantie bij de Fonds voor Cultuurparticipatie. En daar hebben wij een toekenning gekregen van een project. Dat project hebben we Bubbling Brains genoemd. Hebben we uitgevoerd in een aantal gemeentes, onder andere in de gemeente Bornem, maar ook juist in de gemeente Oldenzaal. En het was zo'n succes dat zelfs de gemeente Oldenzaal zoiets had van dit moeten wij ondersteunen. En ze hebben ons gevraagd of wij samen een aanvraag konden doen bij Menses voor wat betreft vitaliteitsbudget. Aanvraag is geschreven, ingediend en toegekend.
0: Ja, en, dat is mooi.
1: Een mooie financiële bijdrage om best nog wel veel Bubbling Brains bijeenkomsten te kunnen uitvoeren in Oldenzaal. Een heel mooie hoe zeg je dat? Een mooie, dat is een mooi woord voor. Het woord ben ik kwijt. Maar we kunnen gewoon lekker heel veel bijeenkomsten organiseren.
0: Hartstikke mooi.
1: We gaan door met de bestaande club die daar al een aantal bijeenkomsten met ons meedoen. En vervolgens gaan we nu ook nieuwe groepen opstarten.
0: Ja, waarom is er gekozen om jongeren dit samen met de ouders te laten doen of te verzorgen, Lydia?
2: Nou, juist omdat de stap naar een groep voor veel jongeren met autisme een hele grote stap is. We voelen een hele hoge drempel. Vaak hebben deze jongeren ook al ervaringen opgedaan die minder plezierig voor ze waren. En dan is naar een groep gaan is spannend. En wanneer het samen met zijn ouder kan, dat verlaagt de stress. Maar we merken ook dat ouders soms meekomen met van ik doe het voor mijn kind. Maar gedurende het bezig zijn met creativiteit. Daarna splitsen we op, gaan de jongeren met elkaar in gesprek en de ouders met elkaar in gesprek. En dan merken we na een aantal bijeenkomsten dat ouders het ook heel plezierig vinden om met andere ouders te spreken. Want ook zij als ouders hebben te maken met dat de ontwikkeling van hun kind anders loopt. Dan voel je niet altijd. Dan is het niet zo altijd zo gemakkelijk gesprekken voeren met ouders bij wie de kinderen wel vanzelfsprekend verloopt. En die herkenning bij ouders met elkaar doet ook ouders heel erg goed. En ook bij de ouders ontstaat een verbinding. Dus waar ouders soms eerst nog binnenkomen met het idee van ik doe dit voor mijn kind. Ervaren ze al heel snel van hé, maar dit vind ik ook
0: fijn. Precies, ze worden er zelf bed van. Ja.
2: Precies, en omdat er dan minder. Ja, en vanuit die ontspanning werkt dat weer door naar de thuissituatie.
0: Ja, nou,
2: want dus, het,
0: 1 met 1 is 3.
2: En ze hebben weer een gesprek.
0: Precies. Hey, er komen een aantal bijeenkomsten. Blijft het daar dan bij? Is het dan klaar met het project? Of zit er nog een vervolg aan te komen?
1: Nee, er zit heel duidelijk een vervolg aan te komen. Vanuit dit project wordt er ook een stichting opgericht. Stichting Bubbling Brains. En die gaat deze Bubbling Brains bijeenkomsten verder doorzetten. Dus de insteek is heel erg om het duurzaam te maken. Dat al deze activiteiten zich voort gaat zetten onder een stichting Bubbling Brains.
0: Goed zo. Nou.
2: Ja, zodat het ook voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.
0: Uiteraard.
2: Dat er geen financiële drempel is.
0: Lijkt me heel goed, lijkt me goed. Even kijken, meer op bubblingbrains.nl. Wanneer is de eerste bijeenkomst?
1: De eerste bijeenkomst voor de nieuwe groep, dat moeten wij nog gaan organiseren. En dat willen we organiseren op basis zeg maar van de nieuwe inschrijvingen. En we gaan samen met die groep een eerste bijeenkomst plannen. En van daaruit, binnen die groep gaan we ook samen momenten plannen waarbij iedereen kan. En we gaan het ook hebben over wat men graag wil, met name vanuit de creativiteit.
0: Goed zo. Nou, bubblingbrains.nl in de gaten houden. Ik dank jullie wel, Jozef Kamphuis en Lydia van Haren.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bijster.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. In de Kroatische stad Split zijn bijna 60 mensen opgepakt na een confrontatie tussen Ajax-fans en die van de Kroatische club Hajduk. Die spelen vanavond tegen elkaar. De supportersgroepen dreigden gisteravond met elkaar op de vuist te gaan. Of er ook Nederlandse fans zijn opgepakt, is niet duidelijk. Bij een nieuw hulppunt voor slachtoffers van sectes hebben zich het afgelopen jaar honderden mensen gemeld. Volgens RTL Nieuws dachten deelnemers eerst nog dat ze vrijwillig beslissingen namen, maar achteraf voelden ze dwang of werden ze geïntimideerd door de leider. Het gaat bijvoorbeeld om religieuze en spirituele groepen. Bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. Daardoor zijn al meerdere mensen opgestapt, blijkt uit onderzoek van de NOS. Zo krijgen renners die kritiek hebben op de tactiek geen grote wedstrijden meer. Of een contract wordt niet verlengd. De wielerploeg zelf wil niet reageren. En er is een datum bekend van de rechtszaak die in ons land is aangespannen vanwege de omstreden camerabril van Meta. De zaak dient over bijna anderhalve maand. Op 26 november staan drie Nederlandse organisaties tegenover Meta en de rechtbank van Amsterdam. Ze eisen dat de bril wordt verboden, zolang je daar stiekem mee kan filmen. En dan het weer van Weer Online. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. En tot zover het AD-nieuws.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A12 vanuit Duitsland naar Utrecht heb je voor knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum, dat komt bepergingswerk. Andere kant op, de A50 van Arnhem naar Os. 10 minuten extra reistijd tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is Twente FM.

straks nog het Erik ten Hag toernooi in Haaksbergen. Maar van ons voor jou, nu 6 op rij, 6 platen zonder praten. Onderweg onder andere Human League, Rick Springfield, Ashrat. En plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van een appje via de vernieuwde 120-app. Die kun je downloaden met alles erop en eraan. Beelden, radioprogramma's en appjes sturen. Of via 20fm.nl rechterboven zij de linkicoontje. We beginnen met Wil en Wil.

0: Ja, daarvoor hadden wij Starship, we hadden Rick Springfield, we hadden Ashford en Villeneuve, oftewel Phil Bailey en Phil Collins en Easy Lover. Volgende ronde van het spektakel is morgen vroeg, even na 9 uur, de volgende ronde van 6 op rij. En wensen welkom via de 120-app of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje. Beste mensen, we gaan weer eens voetballen. Dat doen we vanavond, FC Twente tegen FC Thun. Maar we gaan ook voetballen dit weekend in Haaksbergen, het Erik ten Hag toernooi. Marcel Bos, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, Erik ten Hag zelf trouwens ook aanwezig of niet?
1: Ja, zondag komt hij zeker de prijzen uitreiken aan de winnaars.
0: Super gaaf. Helemaal te gek. Zeg even over het Erik ten Hag toernooi, want groot toernooi voor onder de 12 is het, hè, geloof ik.
1: Ja, klopt.
0: Waar komen ze allemaal vandaan?
1: Ze komen uit verschillende landen. Uit Nederland komen ze, Duitsland, Denemarken, Polen, België. Dus allemaal verschillende landen. Dus echt wel de topacademies wel. Zoals in België komt er een Anderlecht en een Club Brugge. Nou, in Nederland heb je dan PSV, Ajax, AZ erbij zitten. Nou, en uit Denemarken heb je dan Aarhus, wat vorig jaar kampioen is geworden. Nordjylland heb je erbij zitten. In Polen heb je dan Lech Poznan. Dus het is een mooie variatie aan clubs.
0: Ja, en ook groots.
1: Ja, eigenlijk wel. Dit jaar is het voor het eerst dat we de twee dagen doen. Sinds 2022 zijn we begonnen met één dag. En dat loopt echt top. We zijn echt groeiende. De clubs weten ons ook wel te vinden. Ook omdat de vijfde editie is, een jubileumeditie. We gaan van één dag naar twee dagen in. En dat is gelukt. Dus van het weekend volop tofvoetbal. In Haaksbergen.
0: Ja, dat is een beste organisatie. Wat dat betreft, hoe gaat het eruit zien? Want ik zie van entreekaarten en zo en alles erop en eraan. Je ziet natuurlijk de toekomstige toppers.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, de aankomende Messi's en Ronaldo's, die kun je hier zien voetballen. Dat klopt, ja.
0: Zo is het wel. Ja, heb je nou ook al spelers gehad, want het gaat al even natuurlijk. Die zijn echt doorgebroken of is het nog te vroeg?
1: Nee, dat is nog te vroeg. De jongens zijn onder 12, ze zijn natuurlijk speels allemaal van de leeftijd 11 jaar. Dus dat is nu nog een beetje aan de vroeg kant. Maar ja, wie weet later kunnen we misschien wel wat doorbreken.
0: Ja, maar dat toernooi gaat het nog al even, of niet?
1: Hoe zeg je dat?
0: Nou, is het, al even, het toernooi is toch al een aantal jaren?
1: Ja, klopt. 2022 was de eerste editie. En dit jaar dus de vijfde editie.
0: Ja, dat zijn ze inderdaad.
1: Ja.
0: 15, 16 zijn dan ze maar de eerste toppers. Hè? Ja, als ik dat terugreken. Ja, goed zo. Nou ja, dan komen ze de komende twee jaar komen dus die voetballers opzitten, Marcel. Kun je zeggen van die hebben in Haaksbergen gespeeld?
1: Ja, nou, we houden de speelslijst houden bij. En inderdaad, mocht een keer wat bekender doorbreken, dan gaan we dat natuurlijk wel laten weten.
0: Zeker weten, zeker weten. Zeg, hoe gaat het er nog weer uitzien voor mensen die willen komen kijken? Want het is, wat je al zegt, twee dagen. Het is bij Bomboys, geloof ik, hè?
1: Ja, bij Bomboys in de Groene in Haaksbergen, in de Veldmaat.
0: En moeten we kaarten dan van tevoren hebben of kunnen we die aan de kassa krijgen? Hoe gaat dat er precies uitzien?
1: Nou, de kaart kun je online krijgen via het eriktenachtenmooi.nl. Daar kun je de kaarten aanschaffen van tevoren. De zaterdagkaart, zondagkaart en de weekendkaart. En ze kunnen ook uiteraard gewoon bij de kassa, is dat ook gewoon mogelijk. Alleen wat wel van belang even is, de oprit naar het terrein in de Kolenbrandweg, heet dat dan bij ons in Haaksbergen, die is wel afgesloten. We hebben een aparte parkeerterrein voor toeschouwers bij de Haarweg. Maar de mensen zien dan wel de bordjes voor het parkeren. Dus dat
0: wijst voor zich. Ja, oké. Okay. Ja, hey, en die jongens worden die allemaal ondergebracht bij gastgezinnen? Of zijn die één dag op en neer? Hoe gaat dat?
1: Nee, een aantal gaan in een gastgezin. Een aantal brengen we onder bij Babuklo hier in bij Rousseau Babuklo.
0: Oké, okay, doe maar meer.
1: Dat is wel een goed result. Leuk. Het niveau moet hoog zijn, dan moet de randvoorwaarden ook allemaal goed zijn.
0: Helemaal mee eens. Ze komen met koptelefoons aanzetten en met grote bussen neem ik aan, toch?
1: Ja, nou, het komt wel de twee bussen daar. Ajax en Poznan die komen met bussen. Okay. En komen elkaar met kleine busjes. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Goed zo, we gaan er meemaken komend weekend. Het Erik ten Hag toernooi. Marcel Bos, succes met de organisatie en dankjewel. En maak er iets moois van.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Meester.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: 9:55, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
4: Dag Ronald.
5: Er wordt steeds meer vers fruit en groente bijgevuld in supermarkten van Albert Heijn, maar er zijn hier en daar nog wel lege schappen. AH zegt dat er na het cyberincident in alle distributiecentra weer wordt gewerkt. In aanloop naar de Europese uitwedstrijd van Ajax vanavond tegen Hajduk zijn in Kroatië bijna 60 mensen opgepakt. In het centrum van de stad Split dreigden supportersgroepen gisteravond met elkaar te gaan vechten. En Nederland wil dat andere EU-lidstaten meer hulp geven aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Volgens premier Jette blijven veel Europese landen achter met geld en militaire steun.
4: Dankjewel, Ronald. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Wim. BHG Traprenovatie in Enter is failliet verklaard. Bedrijf noemde zich de goedkoopste traprenovateur en beloofde 1000 euro korting bij een klus. Het is niet duidelijk wat door het montagebedrijf failliet is gegaan en hoeveel klanten hiervan de dupe zijn. Dat moet uit onderzoek van de curator blijken. Havenbedrijven en regionale overheden in Overijssel weten dat het kabinet binnen een half jaar met een plan komt tegen laag water. De sluiting van het Twentekanaal en de beperkingen op andere vaarwegen hebben flinke gevolgen voor het bedrijfsleven in de regio. Eén binnenvaartschip vervangt tot wel 100 of zelfs 200 vrachtwagens. Dat betekent dus een flinke extra kostenpost voor bedrijven. En Hornbach heeft in Enschede de grootste drive-in-locatie van Nederland geopend. Met ruim 6000 vierkante meter kunnen klussers met een bus de hal binnenrijden en gekochte materialen inladen, zoals gipsplaten, constructiehout en dakbedekking. De nieuwe locatie ligt op nog geen 200 meter afstand van de bestaande bouwmarkt aan de Zuiderval in Enschede. En dan het weer voor Twente. Het wordt een volop zonnige en droge dag bij een graad of 19. Morgen verloopt bewolkter en het weekend weer frisser met dan een graad of 14.
4: Dankjewel, Rutger. We gaan eens even naar het wegdek wat het laten beleven. Het is redelijk tot rustig. De Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer wordt er gemeld. En richting het westen. 14 minuten over 12 kilometer bij Hoeflaken als je richting Amsterdam moet verhoor. Een dagje Amsterdam. Kijk een beetje uit hoe voorzichtig het pas een beetje op. Dan een aantal controles, niet zo'n beetje ook trouwens. De A1 tussen afrit Rijssen en Markelo bij hectometerpaal 125,8. Daar staan ze te controleren. Eindje verderop, 12,2 als je naar Amsterdam wilt. Hou daar rekening mee, daar staan ze ook te controleren. Ze staan op de N35 bij Haarle te controleren in beide richtingen. En op de Koningin Wilhelminastraat in Haaksbergen ook in beide richtingen al. Dus flitsmeister.nl. Straks gaan we nog met Tom Verdranen een duik nemen in de muziekgeschiedenis. Waar gaan we naartoe? Straks het antwoord hier op Twente FM. Nu tijd voor Hall & Oates. Dit is Out of Touch.

Machico hier op Twente FM. Het is 10:15, nagenoeg. En we gaan terug naar 15 oktober 1982, want de groep Cadans treedt voor de allereerste keer op. De muziekgroep is in 1982 ontstaan uit cabaretgroep Spitsroeden. Die groep bestond uit Frans Bakker, Herman Schulte en Kees van den Berg en trad vooral op in het COC-circuit. Spitsroeden begon in de vroege jaren 80 met cabaret en liedjes die de homogemeenschap kritisch bekeken. Later verschoof de aandacht steeds meer naar popmuziek en dat leidde tot de oprichting van Cadans. Frans Bakker werd gitarist en zanger. Kees van den Berg speelde toetsen en Erik van der Waal de drums. Martijn van Toer speelde basgitaar. Dan hebben we de hele club bij elkaar. Wat deed dan Herman Schulte? Nou, die bleef betrokken als tekstschrijver en percussionist. De groep die treedt op deze dag op in 1982 voor de allereerste keer op het podium van de Roze Wolk in Utrecht.

allereerste optreden van Cadans vond op deze dag plaats, 15 oktober 1982, in de Roze Wolk in Utrecht.

Harry Styles, Late Night Talking hier op Twente FM. Op deze donderdagochtend. Wat een mooie dag. Met temperaturen rond de 19 graden zelfs. 15 graden is binnen hier, ja, dat klopt. Ik heb de kachel nog uitstaan, een beetje besparingen, dat soort toestanden. Maar 19 graden wordt het buiten en een zonnetje vandaag. Dus dat ziet er allemaal uitstekend uit. En vanavond speelt FC Twente tegen FC Toen. Dat gaat gebeuren om 9 uur in de Grolsvesten. De eerste Zwitserse... Zwitsers, dat is ook een koek, hè? Ja, die zijn al gezien in Enschede. Nou, hartstikke goed. Gaat vanavond gebeuren de eerste van de 6 wedstrijden in de hoofdklasse van de Conference League. De wedstrijd begint om 9 uur vanavond in de Grolsvesten. En het Erik ten Hag-tournament, dat vindt komend weekend plaats in Haaksbergen. We hebben erover gesproken, zojuist met Marcel Bos. Het is allemaal terug te luisteren op 120.nl. We gingen nog even naar Art Boot Kick Gallery in Oud-Massum. Dat gaat zaterdag een mooi geschenk ontvangen. En we hebben het vanochtend ook onder andere gehad over de otter in Twente. De otter is terug. En hoe kunnen we zorgen dat de otter zich nog meer kan ontwikkelen? Daarover vanochtend gesproken met Mark Hoksberg, de stadsecoloog van Hengelo. Straks hier Mark, Michel, Jordi en Ralf. En morgen doen wij de vrijdagaflevering van Twente wordt wakker. Nou, maak er een mooie donderdag van. En tot morgen.

0: radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsca.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
12: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ah! Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM, nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Nog steeds lege schappen bij Albert Heijn als het gaat om verse spullen, zoals groente, fruit en zuivel. Maar er wordt wel meer bijgevuld. Dat komt omdat de distributiecentra weer volop werken na het cyberincident. De website van Albert Heijn is nog uit de lucht. Het is dus nog niet mogelijk om boodschappen online te bestellen. Er wordt onderzocht of een loodsbrand in Berkelen-Roderijs bij Rotterdam vannacht is aangestoken. 2 jaar geleden was daar ook al brand. Toen werd er een lichaam gevonden en spullen om drugs te maken. De politie zegt dat er nu niets bijzonders lag. Er wordt wel gekeken of er een verband is tussen de 2 branden. In Kroatië, in de stad Split, is een confrontatie geweest tussen Ajax-fans en aanhangers van Hajduk. Dreigde gisteravond een massale vechtpartij. De politie greep in en pakte 10 mensen op. Of er ook Nederlanders bij zitten is niet bekend. Ajax en Hajduk Split spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. En premier Jette heeft harde kritiek op Amerika. Volgens hem is de VS steeds vaker een onvoorspelbare bondgenoot. Als voorbeeld geeft Jette de afspraken die president Trump heeft gemaakt met Rusland over het kopen van diesel. Jette vindt het deal onbegrijpelijk, want dat geld kunnen de Russen gebruiken in de oorlog tegen Oekraïne. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later komt er vanuit het westen meer bewolking aan. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os rijden nog langzaam. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

5 years down the road. Carry You Home van Alex Rowan op Twente FM. En vooraf muziek van Santana. En we hadden Mika met Grace Kelly. Kijk even naar het weer van vandaag. Ziet er zeker niet slecht uit. Net als gisteren. Graad of 18 en lekker zonnig en de hele dag droog. En dat bij een zuidwestenwindkracht 3. Morgen verandert er wat. Er komt er wat meer bewolking. En bestaat er een kleine kans op een bui? Wel,

0: koop je? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemine? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroos. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, gore nieuwheden.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Hengelo, 1971. Vrijheid, verzet en muziek van de 70's. Dan klinkt een schot in jongerencentrum Fashion. De hippiemoord die Hengelo nooit losliet. Beleef Jatti, een rauwe rockopera. Stap vanaf 14 oktober de 70's binnen op het KMS-terrein. Kijk op jatti.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De aanleg van de Neder-Saxenlijn tussen Twente en Groningen lijkt toch door te gaan. Volgens RTL Nieuws heeft het kabinet besloten om niet te bezuinigen op de nieuwe spoorverbinding. Het project stond onder druk vanwege grote financiële tekorten bij het ministerie van Infrastructuur. Daardoor werden ook eerder gemaakte afspraken opnieuw bekeken. Voor de Neder-Saxenlijn is bijna 2 miljard euro gereserveerd. De spoorlijn moet Groningen via Stadskanaal in Emmen verbinden met Twente. Daarmee wordt het noorden en oosten van Nederland beter bereikbaar. De treinen moeten tussen 2035 en 2040 gaan rijden. Morgen maakt het kabinet officieel bekend welke infrastructuurprojecten doorgaan. Dan moet ook duidelijk worden of de Neder-Saxenlijn inderdaad behouden blijft. Werkgevers en havenbedrijven in onze regio willen dat het kabinet binnen een half jaar met een plan komt om problemen door laag water aan te pakken. Organisaties als VNO-NCW, Twenteboord en Port of Twente hebben daarvoor een brief overhandigd aan de Tweede Kamer. De lage waterstanden zorgden afgelopen zomer voor grote problemen. De sluis bij Eefde moest bijna 2 weken dicht, waardoor schepen het Twentekanaal niet op konden. Bedrijven in Almelo en Hengelo moesten daardoor goederen over de weg vervoeren met hoge extra kosten tot gevolg. Het bedrijfsleven wil dat er sneller een nieuw gemaal bij Eefde komt. Ook moeten er volgend jaar voldoende tijdelijke pompen beschikbaar zijn om nieuwe afsluiting te voorkomen. Daarnaast vragen de organisaties om betere communicatie vanuit Rijkswaterstaat en duidelijke afspraken over alternatieve vervoersroutes. En de plannen voor de herinrichting van de Tillichterbeek zijn klaar. Volgende week woensdag, 21 oktober, houdt het waterschap Vechtstroom een inloopavond. Bezoekers konden in april al hun mening geven over het concept. En nu volgt het definitieve ontwerp. De beek wordt op 3 plekken opnieuw ingericht. Ook worden de stuwen passeerbaar gemaakt voor vissen en ander waterleven. Verder wordt de loop op diverse plekken aangepast, waardoor die langer wordt en meer variatie krijgt in oevers, stroming en ruimte voor waterberging. De inloopbijeenkomst is op komende woensdag 21 oktober tussen 6 en 9 bij Ons Streven in Tillichten. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is een fraaie najaarsdag met vooral vanmiddag veel ruimte voor de zon. Het wordt daarbij maximaal 19 graden. Vanavond en vannacht ontstaat er meer bewolking en hier en daar wat mist. De minima liggen rond de 12 graden.
16: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In het oosten van het land nu files gemeld op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer Oost en afrit Lochem 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A50 Arnhem richting Os tref je 8 kilometer aan langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Je doet er hier 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Belinda Carlisle met haar grote succes halverwege de jaren 80 in Evidence and Place on Earth. Hemelsgevoel is er ook bij Museum Natura Doucet. In Denenkamp die krijgen namelijk een bijzondere aanwinst. De gemeente Schengelo die schenkt namelijk een dode otter. Bijna een jaar geleden werd op de A35 bij Hengelo een dode otter aangetroffen. Deze dieren zien we de afgelopen jaren steeds vaker in Twente. En de otter is natuurlijk treurig dat hij is overleden, maar ook wel weer een hele bijzondere vondst. Het geeft namelijk aan dat Hengelo in verbinding staat met otterpopulaties en dat de beken en waterlopen schoon en voedselrijk zijn. Inmiddels is de betreffende otter opgezet en krijgt hij dus een plekje in de tentoonstelling Dieren

Keep the Faith van Bon Jovi. Vertrouwen is er ook weer een beetje bij Albert Heijn en ze kunnen weer op gang komen. Maar wat een overtrokken toestand in de media, zeg. Hè? In één keer is het niet kunnen bestellen van boodschappen doen een wereldprobleem in Nederland. Hè? Overal staat de wereld in brand met de oorlogen en dergelijke. Nee, hier in Nederland maken wij ons druk dat we geen boodschappen kunnen bestellen of dat er geen bananen in de winkel liggen. Het gaat toch nog een beetje te goed in ons land, heb ik zo het idee. New York.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die woont, doen ze dan het best of zo? Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noorden en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Mannen.

0: Dokter.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws. Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. In een flatgebouw in Utrecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. Die lagen onder de flat opgeslagen in een kelderbox. Politie zegt dat omwonenden groot gevaar liepen door het zware vuurwerk. De eigenaar van de kelderbox in Utrecht is opgepakt. Er wordt onderzocht of 3 explosies vannacht in de omgeving van Berkel en Roderijs te maken hebben met brand in een loods daar vannacht. 1 explosie was ook in Berkel en Roderijs, de andere 2 in Rotterdam. Eentje bij een bedrijfsverzamelgebouw, de andere bij een bedrijf waar de nacht ervoor 3 auto's uitbrandden. Ajax-fans voelen zich in de Kroatische stad Split zo onveilig dat ze maar naar huis zijn gegaan. Dat zegt de supportersvereniging over confrontaties tussen supportersgroepen. Ajax-fans zouden zijn aangevallen door aanhangers van Hajduk Split. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. En opnieuw is er van een superster een Barbie-pop gemaakt. Na onder andere Whitney Houston en Miley Cyrus gaat het dit keer om Celine Dion. De pop heeft dezelfde blauwe jurk als Celine Dion droeg tijdens een optreden bij de Oscars jaren geleden. Toen zong ze My Heart Will Go On, de titelsong van de film Titanic. En dan het weer van weer online. Droog met af en toe zon en het wordt opnieuw een zachte dag voor de tijd van het jaar. 17 tot lokaal 21 graden. Vanmiddag komt er wel wat meer bewolking aan. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo gebeurde een ongeluk ter hoogte van Deventer-Oost. 2 rijstroken blijven dicht, ook al is de berger aanwezig, want het wegdek moet gereinigd worden. Naar verwachting gaat dat nog tot 12 uur vanmiddag duren en je loopt nu 10 minuten vertraging op. Op de A50 Arnhem richting Os ook nog file tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 7 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Twente FM.

zo'n abrupt einde. Dat was vroeger nogal lastig te zien. Als je nog een singeltje draaide, dat zwarte vinyl, dan moest je toch een beetje met de maat meetappen voordat je wist waar het einde kwam. Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately? Dit is deel 2000 kracht op Twente FM. Op een zonnige donderdag bij 18 graden blijft het lekker droog. En de wind komt vanuit het zuidwesten vandaag. Kracht 3. She

Loved and a Sweet Harmony. Christian Walsh tevoorschijn met Wonder Child. De Doopsraad Weerselo houdt op vrijdag 30 oktober een inloopavond. Deze begint om 19:30 avonds in het Trefpunt en de inloop is al vanaf 7 uur. In plaats van de gebruikelijke jaarvergadering kiest de Doopsraad nu voor een andere opzet met een gezellige en informele bijeenkomst waarin ontmoeting en gesprek centraal staan. Je bent van harte welkom.

0: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
0: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: www.voetklachtenregister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf, agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De aanleg van de Neder-Saxenlijn tussen Twente en Groningen lijkt toch door te gaan. Volgens RTL Nieuws heeft het kabinet besloten om niet te bezuinigen op de nieuwe spoorverbinding. Het project stond onder druk vanwege grote financiële tekorten bij het ministerie van Infrastructuur. Daardoor werden ook eerder gemaakte afspraken opnieuw bekeken. Voor de Neder-Saxenlijn is bijna 2 miljard euro gereserveerd. De spoorlijn moet Groningen via Stadskanaal in Emmen verbinden met Twente. Daarmee wordt het noorden en oosten van Nederland beter bereikbaar. De treinen moeten tussen 2035 en 2040 gaan rijden. Morgen maakt het kabinet officieel bekend welke infrastructuurprojecten doorgaan. Dan moet ook duidelijk worden of de Neder-Saxenlijn inderdaad behouden blijft. Werkgevers en havenbedrijven in onze regio willen dat het kabinet binnen een half jaar met een plan komt om problemen door laag water aan te pakken. Organisaties als VNO-NCW, Twenteboord en Port of Twente hebben daarvoor een brief overhandigd aan de Tweede Kamer. De lage waterstanden zorgden afgelopen zomer voor grote problemen. De sluis bij Eefde moest bijna 2 weken dicht, waardoor schepen het Twentekanaal niet op konden. Bedrijven in Almelo en Hengelo moesten daardoor goederen over de weg vervoeren met hoge extra kosten tot gevolg. Het bedrijfsleven wil dat er sneller een nieuw gemaal bij Eefde komt. Ook moeten er volgend jaar voldoende tijdelijke pompen beschikbaar zijn om nieuwe afsluiting te voorkomen. Daarnaast vragen de organisaties om betere communicatie vanuit Rijkswaterstaat en duidelijke afspraken over alternatieve vervoersroutes. En de plannen voor de herinrichting van de Tillichterbeek zijn klaar. Volgende week woensdag 21 oktober houdt het waterschap Vechtstroom een inloopavond. Bezoekers konden in april al hun mening geven over het concept en nu volgt het definitieve ontwerp. De beek wordt op 3 plekken opnieuw ingericht. Ook worden de stuwen passeerbaar gemaakt voor vissen en ander waterleven. Verder wordt de loop op diverse plekken aangepast, waardoor die langer wordt en meer variatie krijgt in oevers, stroming en ruimte voor waterberging. De inloopbijeenkomst is op komende woensdag 21 oktober tussen 6 en 9 bij ons Streven in Tillichten. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is een fraaie najaarsdag met vooral vanmiddag veel ruimte voor de zon. Het wordt daarbij maximaal 19 graden. Vanavond en vannacht ontstaat er meer bewolking en hier en daar wat mist. De minima liggen rond de 12 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Titel van deze plaats, Eyes Closed. Komend weekend is er natuurlijk weer Eredivisie voetbal en ook FC Twente komt aan de bak. Ze sluiten het weekend af zondagavond in de thuiswedstrijd om 8:00 tegen FC Utrecht. Yeah.

0: me.
1: Weet je dat de hezige stemgeluid van James Morrison in Wonderful World? Iedereen uit Teurbergen met geldzorgen doet er verstandig aan om op tijd aan de bel te trekken, zo adviseert de gemeente. Er zijn namelijk verschillende ondersteunende mogelijkheden om mensen te helpen met beginnende schulden. En hoe eerder je begint, hoe makkelijker je er ook weer vanaf komt. Uiteraard begrijpt ook de gemeente goed dat hiervoor praten of hulp vragen niet altijd eenvoudig is voor de een en ander. En juist dat eerste gesprek kan echter het verschil maken. Heb je dus problemen, woon je in Teurbergen, kijk dan even op de website schakelteurbergen.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: www.voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Hengelo, 1971. Vrijheid, verzet en muziek van de 70's. Dan klinkt een schot in jongerencentrum Fashion. De hippiemoord die Hengelo nooit losliet. Beleef Jatti, een rauwe rockopera. Stap vanaf 14 oktober de 70's binnen op het KMS-terrein. Kijk op jatti.nl.
4: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Albert Heijn levert in het hele land weer houdbare en verse producten vanuit de distributiecentra. Vanochtend was het nog niet gelukt om overal groente en fruit in de schappen te krijgen. De website en de app liggen na het cyberincident nog wel plat. En online boodschappen bestellen is dus ook nog niet mogelijk. In Utrecht zijn de bewoners van een flatgebouw ontsnapt aan een enorme explosie. In een kelderbox onder de flat vond de politie bijna 50 vuurwerkbommen. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. De eigenaar is opgepakt. Bij hem thuis werd ook nog een explosief gevonden. Alle cobra's zijn veilig weggehaald. Inbrekers slaan vaak toe in de zomer, maar dat lijkt dit jaar mee te zijn gevallen. Het aantal inbraken bij mensen thuis daalde in juli, augustus en september met 400... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De grootste afname was in Overijssel. Daar is het aantal woninginbraken gehalveerd. En vanaf vandaag mag je op treinstations in Duitsland geen alcohol meer drinken. Deutsche Bahn doet dat voor de veiligheid. Afgelopen zomer werd een spoorbeheerder nog in elkaar geslagen door een dronken passagier. In de trein mag wel alcohol worden gedronken. Sterker nog, Deutsche Bahn verkoopt het zelf aan boord. En dan het weer van Meer Online. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen wat toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

veel grote hits waren er niet weggelegd voor dit duo, helaas. Dit was wel de grootste. Would I Lie to You, Charles en Eddie begon de middag van deze donderdag van 15 oktober. Goedemiddag. Als je lekker aan het eten gaat, we eten lekker met je mee met de heerlijke hits. Zoals deze van De Bauza. Hier is nog een keer Magnetic.

de dijk, ja, dat kan het niet alleen. En wat de gemeente Enschede niet alleen kan, dat is het testen van hun eigen website. Daarvoor hebben ze iets op de agenda gezet. Donderdagochtend 26 november, dan is er namelijk een gebruikerstest van de website van de gemeente Enschede. De gemeente zoekt hiervoor 6 inwoners die dan een aantal digitale opdrachten uitvoeren om informatie te vinden en dingen te regelen op de website. Kijken of dat allemaal duidelijk is. Dat gaat plaatsvinden dus op 26 november tussen 10 en 12 uur 's ochtends. En het wordt gehouden in het stadskantoor. Deelnemers helpen zo de gemeentelijke website nog beter te maken voor iedereen. Er is een cadeaubon weggelegd van 10 euro. En als je hierbij een bijdrage wilt leveren, dan kun je jezelf opgeven tot maandag aanstaande 19 oktober bij de gemeente Enschede.

0: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfswagens. Van Nijwa.
12: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, omhoog nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
13: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de corona-check. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. In natuurgebied De Doorbraak bij Almelo is een bijzondere vogel ontdekt. Het gaat om een dwergaalscholver, een soort die hier maar zelden voorkomt. Vogelaar Martin Bonte uit Oldenzaal zag de vogel tijdens een wandeling in zijn lunchpauze. Aanvankelijk kon hij niet vaststellen om welke soort het ging, maar enkele dagen later lukte het hem een foto te maken. De dwergaalscholver komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa en is een stuk kleiner dan de gewone aalscholver. Volgens Bonte gaat het waarschijnlijk om een jonge vogel die verdwaald is. Het is voor het eerst dat deze vogelsoort in natuurgebied De Doorbraak is waargenomen. Inmiddels hebben ook andere vogelaars het bijzondere dier gespot. FC Twente begint vanavond aan de hoofdfase van de Conference League. In de Grolsveste is de Zwitserse kampioen FC Thun de eerste tegenstander. De aftrap is om 9 uur. Trainer John van der Brom heeft vertrouwen in een goed resultaat. Volgens hem is FC Twente tot veel in staat als de ploeg het eigen spel speelt. De Zwitsers werden vorig seizoen verrassend landskampioen, maar staan momenteel slechts 9e in hun eigen competitie. FC Twente moet het vanavond doen zonder doelman Lars Oenerstal en verdedigers Max Broens en Staf Lemkin. Sundere Ujaseter en Filip Torvaldsen zijn weer beschikbaar. Twente wil minimaal de volgende ronde bereiken. Daarvoor moet FC Twente bij de eerste 24 eindigen van 36 deelnemende clubs. Voor de wedstrijd zijn inmiddels 27.000 kaarten verkocht. Volgende week woensdag, 21 oktober, is de feestelijke opening van het nieuwe speelhoes in Overdinkel. Dit is een nieuwe plek voor jonge kinderen en hun ouders of verzorgers in het trefhuis. Niet alle jonge kinderen gaan naar de kinderopvang, maar juist dan is het wel belangrijk dat ze met andere kinderen samen kunnen spelen. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van taal en motoriek. De insteek van het speelhoes is dat de ouders of verzorgers erbij blijven, Maar er is ook een pedagogisch medewerker van Humankind voor een stukje begeleiding en voor advies. Het speelhoes moet ook zeker een plek zijn waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Het speelhoes begint als pilot. De gemeente en de provincie Overijssel betalen mee aan de opzet. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vanmiddag een fraaie najaarsdag met veel zon en temperaturen van 19 graden. Vanavond en vannacht ontstaat er bewolking, hier en daar mist en de minima liggen rond de 12 graden.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment één file in het oosten, de A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de Duitse grens 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

3-0. Kom je erbij, hè? Het geluid van een pingpongtafel. Ja, zo ken ik er nog wel een paar. Muziek van Enrique Iglesias, uiteraard hier op Twente FM. Aanstaande zondag dan verandert het centrum van Oldenzaal in een gezellig kunstparadijs. Ruim 60 kunstenaars presenteren dan hun werken in winkelcentrum De Driehoek en De Vijfhoek. Deze overdekte kunstmarkt is inmiddels een geliefd evenement geworden. Bezoekers kunnen op hun gemak langs de kramen wandelen en kennis maken met een grote verscheidenheid aan hedendaagse kunst. En sommige kunstenaars geven ook demonstraties, waardoor bezoekers van dichtbij kunnen zien hoe een kunstwerk tot stand komt. Dat is interessant.

Somebody. Dat was hem voor vandaag als het gaat om de uitzendkracht voor 15 oktober. In 1988, de dag dat Phil Collins een nummer 1 inscoorde. A Groovy Kind of Love bleef voor 1 week op nummer 1 staan. En het was de dag van vandaag in 1996 dat Madonna haar eerste kindje kreeg. Dat was precies 30 jaar geleden. Lourdes Maria heet ze. En vader is haar vriend en fitnesstrainer, toenmalig Carlos Leon. Tot zover. Ik meld me morgen weer om 10 uur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Kom ook naar Christmas World. De betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
7: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: www.voetklachtenadviesbureau.meester.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat kijken naar de risico's van datalekken. Het afgelopen jaar ging het namelijk vaak mis. Denk bijvoorbeeld aan de hack bij Odido, waarbij gegevens van miljoenen klanten in handen zijn gekomen van criminelen. De Onderzoeksraad wil niemand de schuld geven, maar er vooral van leren. In Tilburg is een vrouw mishandeld na een verkeersruzie. Ze zegt dat ze voorrang had, maar kreeg het niet en maakte daarom een handgebaar. Bij haar huis werd de vrouw door inzittenden van de andere auto geschopt en geslagen. Ze raakte licht gewond. Er is één verdachte aangehouden, maar dat kunnen er nog meer worden. Dik een jaar na het geweld tussen groepen jongeren in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem is tegen 3 verdachten een straf geëist. Ze zouden een jongen hebben mishandeld. Justitie wil ze tot 2 jaar de cel in hebben. De mishandeling zorgde voor meer geweld tussen jongeren en daardoor gingen zelfs middelbare scholen dicht. En prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben hun eerste gezamenlijke werkbezoek gebracht sinds ze weer in Groot-Brittannië wonen. Ze gingen in Nottingham naar goede doelen die ze steunen en maakten selfies met mensen die stonden te wachten. Het was geen koninklijk bezoek, want Harry en Meghan zijn geen werkende leden van het Britse koningshuis meer. En dan het weer van Weer Online. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Eén file in het oosten door de Duitse grenscontroles. Op de A1 richting Duitsland sta je vanaf Oldenzaal-Zuid tot de grens 6 kilometer in de file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mis

0: Nee, op zich is dat helemaal geen gek advies voor vanavond, hè. Everybody have fun tonight. Dat was Wang Chung.
1: Michel Otter.
0: Ja, dat ben ik. Goedemiddag, welkom bij Twente FM. Het is net 1 uur geweest. Ja, de lunch is in volle vaart. Tenminste, dat denk ik. Wat heb jij op je boterhammetje? Heb je een boterhammetje of heb je een yoghurtje mee? Met wat granola en wat blauwe bessen? Of wat overnight oats? Ja, ik weet het allemaal niet, joh.
2: Nee.
0: Ik had gewoon een broodje. Een tijgenbolletje met vlokken. En het andere tijgenbolletje met hagelslag. Lekker hoor. Ja, daar geniet ik van. Vind ik fijn. En een glaasje melk, hè. Twee zelfs. Ja. Oh, dus, lekker man. Het is lunchtijd. Ik neem je mee door deze middag heen. En daarom heet het programma denk ik ook Door de Middag. Vermoed ik zomaar. En het volgende liedje, dat is eigenlijk wel een beetje zielig. Het is een liefdesliedje. Een man die zegt, och joh, ik hou zoveel van je. Ik vind je zo lief en zo leuk en zo aardig. Maar mijn lichaam is gewoon nog niet klaar.

Anna David samen met Tyla en Nile Rodgers. Je hoorde dat prachtige liedje. Dat heet Talk to Michelle. Ja. Hey, het weer dan. Het is vandaag een lekker weertje hoor. Het is 16 graden, er waait wel een windje. En door het windje voelt het aan als een graad of 13, 14. En wat eigenlijk vrij normaal is voor de tijd van het jaar. Maar die temperatuur loopt nog wel op naar een graadje of 19 in de loop van de middag. Dus dat is dan weer een beetje aan de warme kant. Morgen dan is het ook nog steeds 19 graden. Maar, aanzienlijk meer kans op neerslag en ook veel meer bewolking. En dan in het weekend dan duikt de temperatuur toch een stukje naar beneden. En dan is het overdag nog maar 14 graden. En is er ook de kans op een bui heel erg reëel aanwezig. Dus zorg ervoor dat je een parapluutje bij de hand hebt. Mocht je

better listen.

0: Me van Tom Grennan. Daarvoor hoorde je ook nog The Weather Girls, It's Raining Men. Ja, lekkere muziek allemaal hier op Twente FM. Het is inmiddels bijna 1:30. Het streeknieuws komt eraan, maar eerst nog Keigo samen met Max McNowen en Take Me Back.
1: I

0: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
5: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
4: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. In natuurgebied De Doorbraak bij Almelo is een bijzondere vogel ontdekt. Het gaat om een dwergaalscholver, een soort die hier maar zelden voorkomt. Vogelaar Martin Bonte uit Oldenzaal zag de vogel tijdens een wandeling in zijn lunchpauze. Aanvankelijk kon hij niet vaststellen om welke soort het ging, maar enkele dagen later lukte het hem een foto te maken. De dwergaalscholver komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa en is een stuk kleiner dan de gewone aalscholver. Volgens Bonte gaat het waarschijnlijk om een jonge vogel die verdwaald is. Het is voor het eerst dat deze vogelsoort in natuurgebied De Doorbraak is waargenomen. Inmiddels hebben ook andere vogelaars het bijzondere dier gespot. FC Twente begint vanavond aan de hoofdfase van de Conference League. In de Grosvesten is de Zwitserse kampioen FC Thun de eerste tegenstander. De aftrap is om 9 uur. Trainer John van der Brom heeft vertrouwen in een goed resultaat. Volgens hem is FC Twente tot veel in staat als de ploeg het eigen spel speelt. De Zwitsers werden vorig seizoen verrassend landskampioen, maar staan momenteel slechts 9e in hun eigen competitie. FC Twente moet het vanavond doen zonder doelman Lars Unnerstal en verdedigers Max Broens en Staf Lemkin. Sundere Özyaseter en Filip Thorvaldsen zijn weer beschikbaar. Twente wil minimaal de volgende ronde bereiken. Daarvoor moet FC Twente bij de eerste 24 eindigen van 36 deelnemende clubs. Voor de wedstrijd zijn inmiddels 27.000 kaarten verkocht. Volgende week woensdag 21 oktober is de feestelijke opening van het nieuwe Speelhoes in Overdinkel. Dit is een nieuwe plek voor jonge kinderen en hun ouders of verzorgers in het Trefhuis. Niet alle jonge kinderen gaan naar de kinderopvang, maar juist dan is het wel belangrijk dat ze met andere kinderen samen kunnen spelen. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van taal en motoriek. De insteek van het Speelhoes is dat de ouders of verzorgers erbij blijven. Maar er is ook een pedagogisch medewerker van Humankind voor een stukje begeleiding en voor advies. Het Speelhoes moet ook zeker een plek zijn waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Het Speelhoes begint als pilot. De gemeente en de provincie Overijssel betalen mee aan de opzet. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vanmiddag een fraaie najaarsdag met veel zon en temperaturen van 19 graden. Vanavond en vannacht ontstaat er bewolking, hier en daar mist en de minima liggen rond de 12 graden.
8: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles rijdt het langzaam aan de Duitse grens op de A1 richting Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid kun je er een kwartier bij optellen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Nee, maar dit is helemaal misplaatst. Hè? Deze band heet September. Ja, dat is heel gek, want het is oktober. Mm. Cry for You hoorde je bij de Otto Show. Nee, bij Doormiddag moet ik zeggen, op Twente FM. Barbara, ben je daar?
1: Ja, zeker, zeker. Helemaal mee eens. September die in oktober opduikt, dat is precies het soort muzikale verwarring waar we van houden. Cry for You bij Door de Middag. Lekker. En toch past het ook wel ergens. Het gaat om die emotie in het nummer, niet om het seizoen op de kalender. En soms werkt zo'n song juist daardoor extra goed.
0: Fijn, dankjewel voor deze duiding. Hey, zullen we nog even een shuffeltje gaan doen?
1: Ja, natuurlijk. Ik prik er eentje uit, hoor. Nummer 256.
0: Ja, en welk liedje is dat?
1: Ik kijk even, moment.
0: Ja, ik wacht rustig op jou. Ja.
1: Michel, ja. 256 in de onmeunige 999 van 2025 is Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. Lekker nummertje voor deze donderdagmiddag op Twente FM.

Nou, dat waren even een heleboel oude vibes achter elkaar. Hè? Level 42 en David Bowie en Creedence Clearwater Revival. Och, de dikste vetse hits hoor je hier op Twente FM. Maar het is ook tijd voor wat nieuwe muziek. Deze nieuwe plaat van Nothing But Thieves bijvoorbeeld. Ik vind hem helemaal fantastisch. Number 5.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
12: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
13: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Banken moeten hun klanten die slachtoffer zijn van phishing altijd meteen terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. De bank mag dat geld alleen terug eisen als bewezen is dat klanten wel heel erg slordig zijn geweest. De Nederlandse banken hebben de uitspraak ook gehoord en gaan die bestuderen. De hack in Franse supermarkten waarbij de koelsystemen op hol sloegen kan ook hier gebeuren. Uit onderzoek van RTLZ blijkt dat dezelfde koelinstallaties ook in onze supermarkten worden gebruikt. In Frankrijk zorgden hackers ervoor dat de systemen niet gingen koelen, maar verwarmen. Allerlei eten raakte bedorven en moest weg. Het kabinet sluit nog niet uit dat er extra geld komt voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee en dus het Zeehondencentrum Pieterburen dat er onderdeel van is. De staatssecretaris wil eerst horen waardoor het centrum een miljoenentekort heeft. Verder vindt hij het redden van het hele centrum iets anders dan het overeind houden van de zeehondenopvang. En wielerbond KNWU noemt signalen over een angstcultuur en onveilige werksituatie bij wielerploeg Picnic PostNL zeer zorgelijk. Volgens onderzoek van de NOS zijn veel renners getraumatiseerd en al meerdere mensen stapten op. Volgens de bond is er zorgvuldig onderzoek nodig naar hoe het zover heeft kunnen komen. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig. Vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk wat toe. Het is 17 tot 21 graden. Morgen eerst droog met wat zon. Daarna gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er wordt een file gemeld op de A1 Hengelo richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf Oldenzaal 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag.

dat hoor je hier bij Doormiddag op Twente FM. Goedemiddag, fijn dat je er bent. 2 uur geweest inmiddels. Ja, die middag die schiet lekker op, hè? Ja, joh, nog maar een paar uurtjes werken, joh. Nog maar 3 uurtjes, 3,5. Zit die dag er alweer op? Ja, kun je weer naar huis. Lekker eten. Ja, ben benieuwd of je aan het werk bent trouwens. Ja, misschien heb je wel vakantie. We gaan zo meteen wel even op zoek naar een vakantietipje. En we gaan zo meteen ook even kijken wat voor dag het eigenlijk is vandaag.

0: zou ik niet doen, maar goed, je moet het zelf weten. Blow the House Down hoorde je van Living in the Box.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Oh, het is vandaag donderdag 15 oktober 2026. En ik heb wel even een checkvraagje voor je, voordat we weer verder gaan met deze donderdagmiddag. Want wanneer heb jij voor het laatst echt goed je handen gewassen? Niet even snel zo onder de kraan, maar met zeep tussen je vingers en ook je duimen er goed bij en dan 2 minuten lang. Want het is vandaag de internationale dag van het handenwassen. En ja, dat klinkt misschien een beetje als iets wat je moeder vroeger 20 keer per dag tegen je zei. Na het toilet en voor het eten. En natuurlijk als je met je handen in de tuin hebt gewerkt of in de zandbak hebt gespeeld. Maar er zit wel degelijk een belangrijke boodschap achter. Want goed je handen wassen helpt om bacteriën en andere ziekteverwekkers te verspreiden. Tenminste dat te voorkomen, hè, en daarmee ziektes te voorkomen. Ja, en wereldwijd is schoon water en zeep lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dus vandaag geen ingewikkeld gedoe met goede voornemens en dat soort dingen meer. Maar gewoon even 2 minuutjes veel aandacht voor je handen. Je collega's, je gezin en iedereen die je straks een hand geeft, zullen je dankbaar zijn. Ja. Hey, dus ik wens je een hele fijne internationale was je handendag.

0: could break my heart.
1: Gisteren draaide ik ook al een liedje van Dua Lipa. En toen liet ik al horen dat zij meester is in het gebruiken van sampletjes in liedjes. En dat is in dit liedje, Break My Heart, niet anders. Daar hoor je dit, hè, in dit liedje. Nou, en dat herken je misschien wel van dit liedje. Need You Tonight van In Excess. Dat is de basis van Break My Heart van Dua Lipa. Haha, lekker man. Hey, het is bijna 2:30. Ik heb tijd nog voor 1 liedje, dan een streeknieuws. Nee, 2:30 trouwens. Dit is Lost Frequencies en Live It All.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. In natuurgebied De Doorbraak bij Almelo is een bijzondere vogel ontdekt. Het gaat om een dwergaalscholver, een soort die hier maar zelden voorkomt. Vogelaar Martin Bonte uit Oldenzaal zag de vogel tijdens een wandeling in zijn lunchpauze. Aanvankelijk kon hij niet vaststellen om welke soort het ging, maar enkele dagen later lukte het hem een foto te maken. De dwergaalscholver komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa en is een stuk kleiner dan de gewone aalscholver. Volgens Bonte gaat het waarschijnlijk om een jonge vogel die verdwaald is. Het is voor het eerst dat deze vogelsoort in natuurgebied De Doorbraak is waargenomen. Inmiddels hebben ook andere vogelaars het bijzondere dier gespot. FC Twente begint vanavond aan de hoofdfase van de Conference League. In de Grosvesten is de Zwitserse kampioen FC Thun de eerste tegenstander. De aftrap is om 9 uur. Trainer John van der Brom heeft vertrouwen in een goed resultaat. Volgens hem is FC Twente tot veel in staat als de ploeg het eigen spel speelt. De Zwitsers werden vorig seizoen verrassend landskampioen, maar staan momenteel slechts 9e in hun eigen competitie. FC Twente moet het vanavond doen zonder doelman Lars Unnerstal en verdedigers Max Broens en Staf Lemkin. Sundere Özyaseter en Filip Thorvaldsen zijn weer beschikbaar. Twente wil minimaal de volgende ronde bereiken. Daarvoor moet FC Twente bij de eerste 24 eindigen van 36 deelnemende clubs. Voor de wedstrijd zijn inmiddels 27.000 kaarten verkocht. Volgende week woensdag 21 oktober is de feestelijke opening van het nieuwe speelhuis in Overdinkel. Dit is een nieuwe plek voor jonge kinderen en hun ouders of verzorgers in het trefhuis. Niet alle jonge kinderen gaan naar de kinderopvang, maar juist dan is het wel belangrijk dat ze met andere kinderen samen kunnen spelen. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van taal en motoriek. De insteek van het speelhuis is dat de ouders of verzorgers erbij blijven, maar er is ook een pedagogisch medewerker van Humankind voor een stukje begeleiding en voor advies. Het speelhuis moet ook zeker een plek zijn waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Het speelhuis begint als pilot, de gemeente en de provincie Overijssel betalen mee aan de opzet. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vanmiddag een fraaie najaarsdag met veel zon en temperaturen van 19 graden. Vanavond en vannacht ontstaat er bewolking, hier en daar mist en de minima liggen rond de 12 graden.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens. Tussen Oldenzaal en de grens ben je nu een kwartier langer onderweg. En tot zover.

0: Gek liedje van David Guetta samen met One Republic. Je hoorde I Don't Wanna Wait. Misschien weet je hoe ik heet, misschien weet je het niet. Ik zal het even iemand laten zeggen.
1: Michel Alter.
0: Inderdaad. En vanochtend bij Wim van Laar in de ochtendshow, Twente wordt wakker, was er een item die ging over...
1: Michel Alter.
0: Let maar op.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Mark Hoogsberg, hoe zit het precies met de otter in Twente? Die wordt steeds vaker gezien. Hoe hebben we dat ontdekt?
3: Ja, nou, als er weer zeldzame dieren in een gebied voorkomen... dan gebeurt het wel vaak dat je dat als eerste merkt... doordat de verkeersslachtoffers vallen. Dus in 2015 zijn wij het gebied Ottershagen, langs de Dinkel. Daar is toen een doodgereden otter gevonden. Het was de eerste sinds 1940.
2: Ja, dat is uniek natuurlijk, hè?
3: Ja, dat is heel uniek. Dus 1940 was ongeveer de laatste gezien. En in 1990 zijn ze volledig uitgestorven geraakt in Nederland. Dus de laatste is doodgereden toen in Friesland. En naderhand zijn er pogingen gedaan om ze weer uit te zetten. En dat is geslaagd. Nou, en dan zie je in de wieden en de weerhebben bij Giethoorn. En in Friesland zie je dat de populaties zijn gaan groeien.
1: Michel Alter.
0: Ik snap er niks van. Ik ben er al sinds 1978. Wat praat iemand gek eigenlijk, hè? Hey, het hele artikel en de hele interview kun je terugluisteren op onze website. twentefm.nl/luister.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: Hoi Holfem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in gore nieuwheden.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De schappen bij Albert Heijn zijn naar verwachting vandaag weer overal gevuld. Dat schrijft de supermarkt in een e-mail aan de klanten, meldt RTL Nieuws. Vanochtend waren veel schappen met groenten en fruit nog leeg. Na het cyberincident van deze week is online bestellen nog niet mogelijk en ook ligt de website er nog uit. Afgelopen dagen zijn meerdere drones gezien boven de Eemshaven in Groningen. Er werd onder andere een grote drone gezien waar meerdere kleine uitkwamen. De haven is verboden gebied voor drones. De politie is erbij gehaald, die weet nog niet waar ze vandaan kwamen. In Pakistan is het dak van een school ingestort. Tientallen kinderen en een volwassene zijn omgekomen. Ze raakten bedolven onder het puin. De reddingsactie duurde uren. Waardoor het dak is ingestort is nog niet duidelijk. De eigenaar van het schoolgebouw is gearresteerd. En een vogel in dierentuin Artis heeft een nieuwe snavel gekregen. Bij het pikken naar voedsel waren de boven- en onderkant afgebroken. Het is een grote snavel, 20 centimeter. Hij is gemaakt met een 3D-printer. De vogel is voor zover bekend de eerste ter wereld met een snavelprothese. Het weer dan van weer online. Droog en vrij zonnig, maar vanuit het westen wat meer bewolking. Van noord naar zuid is het 17 tot 21 graden. Morgen is wat zon, maar later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP Nieuws.
11: Het is Bianca Damink van de ANBB. Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A1 vanuit Hengelo tussen Oldenzaal en de Duitse grens. Het oponthoud is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
12: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
13: Door de middag. Michel.

Sapphire van Ed Sheeran bij Door de Middag op Twente FM. En ik ga weer mijn belofte niet nakomen. Nee, want ik ga gewoon weer dit liedje draaien. Ja, met flinke tegenzin, dat wel. Shakira en

0: Small American Girls. Nou, ik niet hoor, maar dat maakt niet uit. Sister Sledge hoorde je bij Door de Middag op Twente FM. Het is donderdagmiddag. En weet je wat, ik ga toch eventjes weer... We gaan toch even Barbara vragen of ze nog even mee kan doen. Ja. Hey Barbara, ben je er nog?
1: Ja, zeker. Ik ben er nog.
0: Hey, ik ben even op zoek. Ja, even mond dicht. Ik ben even op zoek naar een leuke uittip voor vandaag of morgen of dit weekend. Heb je iets leuks voor ons in Twente?
1: Zeker. Voor vandaag en dit weekend is Theater Zonnevank wel een tip in Enschede. Daar spelen ze Aviella en het Spook van Twickelstein. Een griezelig, spannend, maar grappig familieuitje. Leuk voor de herfstvakantie. Kijk op zonnevank.nl voor tijden en kaarten. En voor Doetinchem tip ik het...
0: Nee, Doetinchem vind ik te ver weg. Nee, Doetinchem is te ver weg. Dat is niet meer Twente, hè? Dat is de Achterhoek.
1: Oké, prima. Blijf lekker lokaal dan. Ja. In dat geval is een herfstwandeling op het Lonnekerberg bij Hengelo heel mooi. Of het Cultuurhuis in Borne heeft dit weekend een creatieve familiedag. En je vindt de details op de activiteitenpagina van Twente FM.
0: Ja, top. Dankjewel. Dan gaan we nu verder met muziek van Harry Styles. Dit is Watermelon Sugar. Tears like

0: Madonna en True Blue bij Door de Middag.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Die knallen we er even in, hoor. We gaan echt even heel erg slow vandaag. Ja, en vroeger had je de Isley Brothers. Dat waren 6 jongens. En op een gegeven moment toen brachten ze ook weer apart van elkaar allemaal liedjes uit. En nu is dit is dan een liedje van 3 van die jongens. Isley, Jasper en Isley. Hartstikke interessant wel. Dat liedje heet Caravan of Love. En die hoor je bij de How Slow Can You Go in Door de Middag op Twente FM.

0: Tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: of 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Naar Christmas World, de betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen. Een betrouwbare elektrakeuring.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Werkgeversorganisaties, havenbedrijven en brancheorganisaties overhandigen dinsdagmiddag een brief aan kamercommissies en willen dat het kabinet binnen 6 maanden met een plan tegen laag water komt. VNO-NCW, Twente Boord en Port of Twente waarschuwen voor gevolgen van de sluiting van het Twentekanaal en beperkingen op vaarwegen. Ook bedrijven die water oppompen voor hun productie ondervinden problemen door laag water. Horenbach opende gisteren de grootste overdekte drive-in van Nederland op Spaans Land in Enschede met ruim 6000 vierkante meter voor zware bouwmaterialen. Klanten kunnen met auto, klusbus of aanhangwagen naar binnen rijden om gipsplaten, constructiehout en isolatie direct vanuit het schap in te laden. De eerste klant prees de nieuwe locatie als uitkomst voor zijn klusbedrijf. En zaterdagochtend bereidt Ole Kukke, het kookteam van herenboerderij De Ole S in Borne, pompoengerechten voor de maandelijkse proeverij. De coöperatieve boerderij heeft veel pompoenen die op het land liggen en leden kunnen gerechten proeven als hun wekelijks pakket met verse eieren en groenten ophalen. Brenda Maathuis maakt onder meer een vegetarische pompoencurry met kikkererwten. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag zijn er zonnige perioden. Wel wat stapelwolken, blijft droog. Bij een zwakke wind wordt het 19 tot 20 graden. Vanavond klaart het op en vannacht is het vrij helder. Het is rustig en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Lekker hoor, Stackable and Here We Go Again. En daarvoor hoorde je ook nog Waiting for a Star to Fall van Boy Meets Girl. Je luistert naar Twente FM. Dit is Door de Middag met nu Coldplay en Live in Technicolor 2.

Lorien hoor je met Tattoo. Fijn hè? Ja man. Hé, hey, Dalton Show. Nee, zeg ik twee verkeerd. Door de middag zit erop voor vandaag. Morgenmiddag om 1 uur meld ik me weer met de nieuwe aflevering van deze show. En zometeen na 4 uur hoor je Jordi Goorman met Twente Komt Thuis. Graag tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Hengelo, 1971. Vrijheid, verzet en muziek van de 70's. Dan klinkt een schot in jongerencentrum Fashion. De hippiemoord die Hengelo nooit losliet. Beleef Jatti, een rauwe rockopera. Stap vanaf 14 oktober de 70's binnen op het KMS-terrein. Kijk op jatti.nl.
8: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
9: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Mannen.

0: Voetmeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In de provincie Utrecht zijn gisteravond meer dan 100 automobilisten betrapt met hun telefoon in hun hand. De politie controleerde op verschillende wegen vanuit een touringcar. Wie tijdens het rijden zijn smartphone gebruikt, loopt 2,5 keer meer risico op een ongeluk. De boete is niet mals, €440. Het kabinet moet snel met een plan komen om het leed te herstellen dat is aangericht door de slavernij, vindt D66. Er gebeurt wel wat, nazaten kunnen bijvoorbeeld gratis hun naam laten veranderen, maar dat is niet genoeg. Volgens D66 is er nog altijd veel ongelijkheid door het slavernijverleden. De marathon van Rotterdam stopt met de loting om de startbewijzen. Het is nu gewoon wie het eerst komt, het eerst maalt. De inschrijving start op 4 november. Lopers die vorig jaar werden uitgeloot krijgen al om 10 uur toegang. De helft van de startbewijzen is voorheen gereserveerd. De rest komt om 2 uur in de verkoop. En baanwielrenner Harry Lafrijs heeft een record gebroken. Hij is voor de 5e keer wereldkampioen geworden op de keirin. En dat is nog nooit iemand gelukt. Bij keirin rijden 6 renners eerst achter een motor en daarna sprinten ze een paar rondjes. Alles bij elkaar heeft Lafrijs al 22 wereldtitels op zak. Het weer dan, van weer online. Vanuit het westen komt de bewolking het land binnen. Verder is het op veel plaatsen nog zonnig en het blijft droog. Morgen eerst wat zon en 17 tot 20 graden. Later op de dag regen. En dat was het ANP-nieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij Duiven 6 kilometer en 10 minuten vertraging. En een klein kwartiertje vertraging op de A50 als je vanuit Arnhem naar Os rijdt bij Ravenstein. Ook bij Raalte wat viel op de N35 vanuit Zwolle naar Almelo. 2 kilometer, kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Twente FM.

0: Oordeel zelf. Het is de nieuwe single van Taylor Swift, maar niet geheel kritiekloos ontvangen.
1: Trouwte, kom thuis.
0: Want diverse fans vermoeden dat de nieuwe single van Taylor Swift toch enigszins met AI in elkaar gezet is, omdat de teksten nogal tegenvallen. Nou moet ik zeggen dat ik Taylor Swift nooit heb kunnen betrappen op hele hoogdravende teksten, maar inderdaad, als je kijkt naar Patient Zero, haar nieuwe single. Oké, oordeel zelf. Check de songteksten, die van vast wel ergens op internet. Zojuist hoorde je haar. En we begonnen met een show met Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Welkom, het is donderdagmiddag. Wat een heerlijke najaarsdag vandaag. Hè, met veel ruimte voor de zon vandaag. Temperaturen 19 graden. En dat voor de 15e oktober. Het is een bijzonder zacht najaar met veel zon. Nou, blijf nog even zo details over dat weer uiteraard straks. Met in het nieuws dat RTL 4 zegt dat de Neder-Saxe lijn mogelijk doorgaat. RTL Nieuws heeft dat in ieder geval onderzocht. En morgen wordt officieel bekend welke trajecten en projecten van Rijkswaterstaat wel of niet doorgang gaan vinden. Er wordt volop bezuinigd op allerlei dingen. Eerder werd nog gezegd dat de spoorverbinding tussen Groningen en Twente op losse schroeven stond. Maar morgen zou het misschien maar zo kunnen zijn dat die dus wel doorgaat. Verder vandaag werkloosheidscijfers en een belangrijke wedstrijd vanavond voor FC Twente. De start van de Conference League. In eigen huis neemt Twente het op tegen de Zwitserse kampioen FC Thun. Dus moet het vanavond gaan gebeuren. Dus niet toen, maar nu zullen we maar zeggen. Klinkt een beetje gek. Je schrijft het THUN. Straks meer over die wedstrijd. Natuurlijk heel veel lekkere muziek. George Ronan Keating, Samieu. En hier is de lekkere track George Ezra en Shotgun.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track.
3: Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: minuten voor zo'n heerlijke nazomerdag. Ja, het is eigenlijk officieel herfst natuurlijk op 15 oktober, maar ik vind het nog een beetje nazomer. Ronan Keating, Love and Each Day. Lekker voor je donderdagmiddag met ook nog hier zojuist George Ezra en Shotgun.
1: Tot 7 uur.
0: Twente komt thuis. Plaatje dat niet gaat over allerlei wapengekletter, maar vooral over de plek naast de bestuurder voor in de auto. Dat heet Shotgun officieel. Nou, dat heb ik ook ooit een keer moeten leren. En toen dacht ik, oh, daar gaat die plaat over. Ik dacht, wat een gekke tekst. Maar dat is in ieder geval. Welkom bij de middagshow. Het is 15 oktober vandaag, dus inderdaad, als je er buiten kijkt, zou het ook maar zo 15 augustus kunnen zijn. En dat blijft er even lekker. Daarover straks uiteraard meer. Met gisteren een opvallend bericht van RTL Nieuws. Want de Neder-Saxe lijn, dat is de spoorverbinding die moet aangelegd worden tussen Twente en Groningen, die lijkt dan toch door te gaan. Het kabinet zou hebben besloten om de bezuinigingen op de spoorverbinding niet door te voeren. Het project stond onder druk vanwege grote financiële tekorten bij het ministerie van Infrastructuur. En daardoor werden ook eerder gemaakte afspraken opnieuw bekeken. Voor de Neder-Saxe lijn is bijna 2 miljard euro gereserveerd. De spoorlijn die moet Twente via Stadskanaal Emmen en uiteindelijk verbinden naar Groningen. Daarmee wordt het noorden en oosten van Nederland beter bereikbaar. De bedoeling is dat de eerste treinen, als het allemaal volgens plan verloopt, tussen 2035 en 2040 gaan rijden. Morgen maakt het kabinet officieel bekend welke infrastructuurprojecten doorgaan. En dan moet dus ook duidelijk worden of die Neder-Saxe lijn er voor Twente al dan niet gaat komen. Dat is toch een dingetje, zeg maar. Nou, nog meer vervoersnieuws, want er is een brandbrief gestuurd vanuit het bedrijfsleven in Oost-Nederland. Onder andere VNO-NCW, Twente Board en Port of Twente hebben een brief overhandigd aan de Tweede Kamer. En daarmee willen ze aandacht vragen voor de slechte bereikbaarheid van Twente over water. Door problemen met de lage waterstanden in de IJssel konden schepen lange tijd niet over het Twentekanaal. Op dit moment is het volgens mij nog steeds niet volledig hervat. En daarover is een brandbrief gestuurd om aandacht te vragen voor dit probleem. En ook de pompen bij de sluis bij Eefde te vervangen, zodat er langer doorgevaren kan worden, want dit brengt voor het bedrijfsleven in Twente hoge extra kosten met zich mee. Well,

Dark Before the Dawn van Somya, een van de populairste bands uit Nederland op dit moment. Met daarvoor nog Anne-Marie en Shania Twain, Unhealthy, bij de middagshow voor Twente. Fijn dat je luistert in ieder geval. De laatste loodjes van de donderdag richting het einde. Morgen nog een dag hier werken en dan zit er weer een lekker weekend aan te komen. Of misschien zit je wel midden in je herfstvakantie. Hè? Dat hebben ook veel mensen in herfstvakantie. Regio Noord heeft volgens mij deze week vakantie. Met onder andere een oproep aan de inwoners van Almelo. Tot 8 november heb je nog de tijd om een goede buurtinitiatief te ondersteunen. Dat kan via de website Almelo Buurt Samen. Er zijn allerlei initiatieven waar je aan kan bijdragen met symbolische waardebonnen die alle inwoners van Almelo hebben ontvangen. En hoe meer waardebonnen je bij elkaar legt, hoe meer je natuurlijk te besteden hebt. En kijk op de website almelobuurtsamen.nl als je in Almelo woont en zo'n buurtbon hebt. Want dan kun je namelijk een leuk initiatief steunen waarmee de gemeente dan weer geld beschikbaar stelt om die zaken mogelijk te maken. Nou, leuk initiatief. Je checkt er meer over op de website. Met zometeen nog meer nieuws uit Twente. Eerst tijd voor nieuwe muziek. Dit is namelijk de nieuwe single van Miley Cyrus.

0: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com. En krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Man.

0: voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Werkgeversorganisaties, havenbedrijven en brancheorganisaties overhandigen dinsdagmiddag een brief aan kamercommissies en willen dat het kabinet binnen 6 maanden met een plan tegen laag water komt. VNO-NCW, Twente Boord en Port of Twente waarschuwen voor gevolgen van de sluiting van het Twentekanaal en beperkingen op vaarwegen. Ook bedrijven die water oppompen voor hun productie ondervinden problemen door laag water. Horenbach opende gisteren de grootste overdekte drive-in van Nederland op Spaans Land in Enschede met ruim 6000 vierkante meter voor zware bouwmaterialen. Klanten kunnen met auto, klusbus of aanhangwagen naar binnen rijden om gipsplaten, constructiehout en isolatie direct vanuit het schap in te laden. De eerste klant prees de nieuwe locatie als uitkomst voor zijn klusbedrijf. En zaterdagochtend bereidt Ole Kukke, het kookteam van herenboerderij De Ole S in Borne, pompoengerechten voor de maandelijkse proeverij. De coöperatieve boerderij heeft veel pompoenen die op het land liggen en leden kunnen gerechten proeven als hun wekelijks pakket met verse eieren en groente ophalen. Brenda Maathuis maakt onder meer een vegetarische pompoencurry met kikkererwten. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag zijn er zonnige perioden. Wel wat stapelwolken, blijft droog. Bij een zwakke wind wordt het 19 tot 20 graden. Vanavond klaart het op en vannacht is het vrij helder. Het is rustig en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. 20 minuten vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar rijdt het langzaam. Kapotte auto op de linkerrijstrook van de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht. Dat is bij knooppunt Grijshoort, 20 minuten vertraging daar. Kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. De A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Weer een kwartier vertraging, 13 kilometer file staat er. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Mogelijk morgen de aankondiging dat de Neder-Saxe-lijn toch doorgaat hier in Twente. Riding on a Train, zojuist hoorde je de Pasadena's en ook hier nog het Twente FM streeknieuws. Online terug te vinden, een nieuwe aflevering van Holy One Touch, het evangelische programma uit Twente. Met in deze aflevering aandacht voor Lighthouse Enschede, een lunchroom vol ontmoetingen. En natuurlijk ook aandacht voor religie en andere zaken in de wereld. Je checkt Holy One Touch via twentefm.nl/luister. Aan tafel zit daar namelijk Jaap Geerts en hij praat over het initiatief en wat je er allemaal van kan verwachten in ieder geval. Dus check daarvoor onze website waar je nog veel meer Twente FM vindt. Extra radioprogramma's die je kunt luisteren waar en wanneer je maar wilt. Cultuur, kunst, religie, maar ook bijvoorbeeld alternatieve muziek uit Twente of politieke discussie is daar terug te vinden. Dus zeker de moeite waard om eens te checken als je dat nog niet gedaan hebt. Vandaag een heerlijke nazomerdag. Het is eigenlijk herfst, 15 oktober, maar het zonnetje komt er lekker bij. Temperaturen vandaag 19 graden. Dat is echt uitzonderlijk warm. Misschien wel een van de warmste 9e of 15e oktober ooit gemeten. Met muziek van de Jacksons. Dit is Torture.

De vrijheid van meningsuiting, deze plaat van Texas. Say what you want. En ook nog hier zojuist de Jacksons en Torture bij de middagshow voor Twente. Op een heerlijke najaarsdag met vanmiddag veel zon en temperaturen van maar liefst 19 graden. Nou, dat is echt uitzonderlijk, kun je zeggen. Vanavond en vannacht ontstaat er wel iets meer bewolking. De minimumtemperaturen die gaan niet onder de 12 graden uitkomen, maar het blijft droog. Morgen, je

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs, meldt de NOS. Europese NAVO-landen willen voor hun defensie minder afhankelijk worden van Amerika. Mogelijk worden in ons land Franse kernwapens gestationeerd. Het aantal woninginbraken in ons land neemt al jaren af en de politie weet waardoor dat komt. We beveiligen ons huis steeds beter, vooral het hang- en sluitwerk. Ook zijn er minder rondtrekkende bendes actief. Het afgelopen kwartaal werd vooral in Overijssel veel minder in huizen ingebroken. Een executie in Amerika wordt toch niet live uitgezonden. Een man die in Texas 13 mensen doodschoot op een legerbasis kreeg de doodstraf. Hij moet voor het vuurpeloton komen. En defensieminister Hegseth wilde dat laten streamen. Daarop kwam veel kritiek en president Trump zette nu een streep door. En justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit Terneuzen voor het stalken van BN'ers en NPO-medewerkers. Hij zou ruim een jaar lang tv-presentatoren en radio-dj's hebben lastiggevallen. Ook verspreidde hij telefoonnummers van Maxime Meiland, André van Duin en Matthijs van Nieuwkerk. Het weer dan van weer online. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft droog. Morgen begint met wat zon, maar later gaat het vanuit het westen regenen. Voor de regen uit wordt het dan nog 17 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. 20 minuten vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar rijdt langzaam. Kwartier vertraging bij Duivel op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. De andere kant op dus. Daar staat de file vanaf knooppunt Oud-Dijk en is 5 kilometer. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os. De andere kant op dus bij knooppunt Valburg 8 kilometer file en 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Twente FM.

0: Crafty op de radio. Groot hit van dit moment, Boston. En daarvoor nog Umbrella, het parapluutje. Nou, dat heb je vandaag zeker niet nodig. Het werd 19 graden met volop ruimte voor de zon, jongens.
1: Twente komt thuis.
0: Bijzondere tijden, kun je zeggen. Nou, het blijft nog even zo. Maar de temperaturen gaan er vanaf het weekend, zoals ik net al zei, wel een stapje terug. Welkom bij de middagshow voor Twente tot 7 uur vanavond. Met vanavond een belangrijke wedstrijd voor FC Twente. In eigen huis spelen ze vanavond in de eerste wedstrijd van de Conference League tegen de Zwitserse kampioen FC Thun. Maar het moet nu gebeuren, zal ik maar zeggen. Daarover straks meer. Verder gisteren een brief vanuit onder andere VNO-NCW, de Twente Board en Port of Twente aan het kabinet, waarin ze vragen om maatregelen om de lage waterstanden in het Twentekanaal, of in ieder geval in de IJssel, tegen te gaan en te voorkomen dat het scheepvaartverkeer naar Twente stil komt te liggen, zoals nu het geval is. Dat kost bedrijven in de regio miljoenen en dat moeten we in de toekomst gaan voorkomen. Daarover gaat deze brief. En ook ander nieuws gaan we er straks uiteraard over hebben, dus blijf lekker luisteren naar de middagshow voor Twente. Heb ik ook nog fijne muziek voor je, dus wat wil je nog meer? Onderweg Simon Webb, Sia Furler en ook Robin Schulz. Maar eerst tijd voor Post Malone, Enough is Enough.

0: nummer 1 radiostation voor Twente. Twente FM met Simon Webb en Coming Around Again.
1: Twente komt thuis met Jordi Goorman.
0: Nou gaat het vanavond lukken. Vanaf 9 uur in de eigen Grolsvest. De eerste wedstrijd in de Conference League voor FC Twente in het Europese avontuur. Dat wordt in ieder geval wel een leuke wedstrijd, denk ik. Tegen de Zwitserse kampioen FC Thun. Die wordt ontvangen om 9 uur, dus de aftrap in de Grolsvest. En mooie uitspraak van trainer John van der Brom. Die zegt, we zijn er klaar voor. Als wij ons ding kunnen doen, dan zijn we tot veel in staat. Ik vind het een mooie uitspraak. Sta ik ook altijd iedere ochtend weer op met die gedachte. Als ik mijn ding kan doen, dan ben ik tot veel in staat. Maar goed, een soort Cruyffiaanse uitspraak eigenlijk. Maar desalniettemin wensen we natuurlijk wel heel veel mooie resultaat. De Zwitsers die werden vorig seizoen nog verrassend landskampioenen van toen. Maar die staan dus momenteel slechts 9 in hun eigen competitie. En FC Twente moet het vanavond nog doen zonder doelman Lars Oenerstal en de verdedigers Max Broens en Staf Lemkin. Aan de andere kant kunnen Ardja Setter en Thorvaldsen wel weer op het veld staan. En de bedoeling is in ieder geval dat Twente minimaal de volgende ronde gaat bereiken. En dan moeten ze in ieder geval na een aantal wedstrijden als 24ste of hoger eindigen van de 36 deelnemende clubs. Nou, wordt in ieder geval een mooie wedstrijd met een goede 12e man. Want er zijn inmiddels ruim 27.000 kaarten verkocht. Dus het stadion zit in ieder geval redelijk vol. Dus we kunnen in ieder geval een gezellige wedstrijd verwachten. Toch? Jawel, dat gaat wel goed komen. Ik ben heel benieuwd. Vanavond is om 9 uur in de Grolsvest.

Robin Schulz, de Duitse DJ uit Münster, Osnabrück. Daar komt hij vandaan met een van zijn grootste hits in het verleden. Young Right Now. En ook nog hier zojuist Sia Furrow en The Greatest. The Greatest is zometeen in de Twente FM streeknieuws. Ga je horen naar Nothing But Thieves, nieuwe single number 5.

0: Ook naar Christmas World, de betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: dokter.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ja, de vakleu het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Werkgeversorganisaties, havenbedrijven en brancheorganisaties overhandigen dinsdagmiddag een brief aan kamercommissies en willen dat het kabinet binnen 6 maanden met een plan tegen laag water komt. VNO-NCW, Twente Boord en Port of Twente waarschuwen voor gevolgen van de sluiting van het Twentekanaal en beperkingen op vaarwegen. Ook bedrijven die water oppompen voor hun productie ondervinden problemen door laag water. Horenbach opende gisteren de grootste overdekte drive-in van Nederland op Spaans Land in Enschede met ruim 6000 vierkante meter voor zware bouwmaterialen. Klanten kunnen met auto, klusbus of aanhangwagen naar binnen rijden om gipsplaten, constructiehout en isolatie direct vanuit het schap in te laden. De eerste klant prees de nieuwe locatie als uitkomst voor zijn klusbedrijf. En zaterdagochtend bereidt Ole Kukke, het kookteam van herenboerderij De Ole S in Borne, pompoengerechten voor de maandelijkse proeverij. De coöperatieve boerderij heeft veel pompoenen die op het land liggen en leden kunnen gerechten proeven als hun wekelijks pakket met verse eieren en groenten ophalen. Brenda Maathuis maakt onder meer een vegetarische pompoencurry met kikkererwten. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag zijn er zonnige perioden. Wel wat stapelwolken, blijft droog. Bij een zwakke wind wordt het 19 tot 20 graden. Vanavond klaart het op en vannacht is het vrij helder. Het is rustig en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. 20 minuten vertraging door 9 kilometer file tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 20 minuten vertraging op de A50 momenteel. Vanuit Eindhoven naar Arnhem rijdt het langzaam over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En 10 minuten vertraging op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen bij Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Maar ik in de jaren 80 toen dit en dit was, een radiohit van Sidney Youngblood, dacht ik altijd dat dit een soort blanke man was, een beetje à la Rick Astley. Maar dat is hij niet. Nee, Sidney Youngblood is iemand met een donkere huidskleur, laat ik het zo zeggen. En hij maakte mooie muziek. If Only I Could was een van zijn hits in de jaren 80. En ook nog hier het Twente FM Streeknieuws. En dat

The Human League. Ah, zo sappig is die zeker, maar wel leuk om weer eens een keer te draaien. Het was een suggestie van Ellen via de mail. Zojuist Human van The Human League. En daarvoor hoorde je nog Luke Ramen Midnight Blue bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Richting je donderdagavond met een heerlijke najaarsdag. Maar liefst 19 graden. En dan moet je misschien nog niet denken aan de winterfair. Maar hij komt er weer aan op veel plekken in Twente. Onder andere 6 november wordt hij gehouden in Maria Parochie. Daar in de kerk is in ieder geval op vrijdag 6 november de winterfair tussen 4 en 9. Met diverse kramen rondom de kerk. Dat is in ieder geval leuk om natuurlijk te weten. En ook zingt het koor. Er zijn knisperende vuurkorven. Het is misschien niet helemaal de juiste dag om deze sfeer onder de aandacht te brengen. Als ik nu naar buiten kijk, denk ik, wow, terrasje, rozeetje, heerlijk. Maar goed, in ieder geval leuk. Dat gaat eraan komen. 6 november kun je vast die dag gaan zetten. Verder is er in Almelo binnenkort de week van de kunstmatige intelligentie. Tussen 19 en 27 oktober wordt samen met Cosbo een themaweek gehouden. Met diverse activiteiten. Zo geeft filosoof en bijzonder hoogleraar Bas Haring een lezing over AI op 19 oktober. In de bibliotheek staat op 21 november ook de poëziezuil met een AI-gedicht. Nou, en zo zijn er meer dingen omtrent AI natuurlijk te vinden. Het is bijna niet meer weg te denken uit onze samenleving kunstmatige intelligentie. Maar wat is het? Wat kun je ermee? En welke toepassingen zijn er nu al? Daar gaat deze expositie over tussen 19 en 27 november in de bibliotheek van Almelo.

Ik heb net nog even die clip opgesnord van deze plaat. Ook grappig hoor, in die tijd. Het is zo'n tijdsbeeld in de jaren 90 hoe die dingen werden geproduceerd. Een soort poppenkast eigenlijk, waar een paar van die gasten in staan te dansen. Best grappig om het hier eens te zien. Heel tijdsbeeld. Zojuist de Nightcrawlers en Push the Feeling On. Je luistert naar de middagshow voor Twente bij Twente FM. Wat goed dat je dat doet. We gaan lekker richting je donderdagavond op een heerlijke najaarsdag. Met deze fijne van Ariana Grande. Yes and bij de middagshow voor Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl. Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Voetmeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
2: Van wereldclubs tot verborgen parels.
1: FCSurprise.nl.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet gaat binnen een jaar een plan maken om de schade door de slavernij te herstellen. Volgens D66 en meerdere oppositiepartijen is dat hard nodig, omdat er nog steeds veel ongelijkheid is in de maatschappij. VVD en CDA vinden dat het vooral gaat om erkenning. De FIOD heeft twee mannen uit Rotterdam opgepakt voor fraude rond de compensatie van de toeslagenaffaire. Ze zouden met valse documenten onjuiste schulden hebben opgegeven bij de instantie die zich ermee bezighoudt. Misschien zijn meer mensen bij de fraude betrokken en de FIOD sluit meer aanhoudingen niet uit. Nieuwe datacenters die op de wachtlijst staan voor een stroomaansluiting vragen evenveel stroom als alle Nederlandse huishoudens samen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Ze vinden dat er een grens moet worden gesteld, net als bij stikstof. Niet alles kan, zeggen ze. En de voedselbanken zijn blij met de extra leveringen van Albert Heijn. Door het cyberincident konden veel winkels de afgelopen dagen niet worden bevoorraad. Om te voorkomen dat versproducten bederven, doneert Albert Heijn die aan de voedselbanken. Dat kunnen we goed gebruiken, zegt de woordvoerster. Het weer dan van weer online. Wisselend bewolkt, maar droog. Morgen is op veel plaatsen zonnig, maar later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het nog 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land langzaam rijdend verkeer op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Bij 7 naar 10 kilometer en een kwartiertje oponthoud. Dat kwartier vertraging heb je ook als je over de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem rijdt. Want bij knooppunt Bankhoef staat 9 kilometer file. A50 Arnhem-Os bij knooppunt Valburg 9 kilometer en een kwartier vertraging. En dik een kwartier vertraging op de N325 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Lent en Elden rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Twente FM.

0: is de nieuwe single van Roxy Dekker, Bare Minimum.
1: Twente komt thuis.
0: Nou ja, het is ook bizar eigenlijk hoe succesvol zij is. Op 24 april volgend jaar staat ze in de Johan Cruijff Arena. En dat concert dat werd vorige maand in de verkoop gedaan, binnen een paar seconden uitverkocht. Koek, koek. Nou, oké, wat dat betreft dus populair artiest van dit moment. We begonnen trouwens hier donderdagavond met James Bay en The Best Fake Smile. Welkom bij Twente FM in ieder geval. Met vanavond dus een belangrijke wedstrijd voor FC Twente. De eerste in de Conference League tegen het Zwitserse FC Toen. Die wedstrijd begint om 9 uur. De voorbeschouwing vind je op 120.nl. Verder vandaag een brandbrief van onder andere werkgeversorganisaties aan het Verkeer en Waterstaat over de problemen op het Twentekanaal. Al een aantal weken kunnen schepen niet over het Twentekanaal varen of beperkt. En dat zorgt voor veel schade in de transportsector voor het aan- en afvoeren van goederen naar Twente. Dat moet nu allemaal over de weg. Ik sprak laatst iemand die woont in Hengelo. Die zegt, ik zie zoveel vrachtwagens. Dat heeft alles te maken met de afsluiting van het Twentekanaal, waardoor dat vervoer dus nu allemaal over de weg moet. Dat is natuurlijk ook niet wenselijk en daarover moeten maatregelen besproken worden. Dat is in ieder geval waar deze brief aan het kabinet over gaat. Nou, meer nieuws uiteraard ook straks met cijfers over de werkloosheid. Daar hebben we het straks over. En muziek voor je van Lisa Stansfield, Damiano David en eerst Dotan. Dit is Home.

0: Fijn dat je luistert naar de middagshow voor Twente met Lisa Stansfield en Change.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En ook nog hier zojuist Dotan en Home. Dat vond ik wel een toepasselijke voor je donderdagavond. De ene laatste werkdag van de week, die zit er weer op. Morgen nog één dagje werken voor iedereen die een 40-uurige werkweek heeft. Dat zijn er ook steeds minder volgens mij. En dan is het tijd voor weekend. Dat is natuurlijk een lekker idee. Vandaag cijfers over de werkloosheid. Nederland telde in de maand september ruim 400.000 werklozen. Dat is evenveel als een maand eerder. Het werkloosheidspercentage bleef daarmee stabiel op zo'n 4% van de beroepsbevolking, meldt het CBS vandaag. Toch is het aantal werklozen de afgelopen 3 maanden gemiddeld met 5.000 per maand gestegen. Dat komt dan vooral doordat minder mensen vanuit de werkloosheid een baan vinden. Het aantal mensen met betaald werk bleef de afgelopen maanden vrijwel gelijk op ongeveer 9,8 miljoen. Ja, aan de andere kant hebben we natuurlijk te maken met vergrijzing. En steeds meer mensen werken niet, maar hebben natuurlijk wel een uitkering. Al dan niet omdat ze pensioengerechtigd zijn. En dat is in ieder geval dus ook een uitdaging waar ook het kabinet op aan het kauwen is. Maar ja, het schrappen van de sociale zekerheid, dat kon in ieder geval al niet. Was al eerder bekend. Dus ja, ze zijn volgens mij nog steeds aan het onderhandelen over wat dan wel, zeg maar. Want ja, alles wat je wil kost ergens ook geld en moet betaald worden.

De middagshow voor Twente. Ja, ik weet niet hoe het komt, maar ik heb het ooit gekoppeld aan een beetje de hockey scene, zeg maar, deze plaat. Toen ik in het ver verleden nog een drive-in show had, dat is echt lang geleden, hoor, meer dan 30 jaar. Toen stond ik een keer op een feestje te draaien van een hockeyclub. Die waren zoveel jarig jubileum aan het vieren. En toen kwam er op een gegeven moment een meneer met een overhemd en een gele trui over de schouders gedrapeerd naar me toe. Hey, heb je nog een lekker liedje van Spargo voor mij? Nou ja, en sindsdien heb ik die plaat onlosmakelijk verbonden met een beetje de hockey scene.

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Hengelo, 1971. Vrijheid, verzet en muziek van de 70's. Dan klinkt een schot in jongerencentrum Fashion. De hippiemoord die Hengelo nooit losliet. Beleef Jatti, een rauwe rockopera. Stap vanaf 14 oktober de 70's binnen op het KMS-terrein. Kijk op jatti.nl.
5: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
6: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw in.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De plannen voor ontwikkeling van de Aloysiusschool in Lossen tot cultureel centrum gaan definitief niet door. Na een 20 jaar durend proces, een hard gelag voor burgerforum Lossen. Wethouder Harold Sligman meldt dit vanuit Brussel, waar een Lossense delegatie de Europese Week van de Regio's en Steden organiseert voor Twente. Voor de school werden onder meer supermarkt, medisch centrum en wonen overwogen. Drie bruggen in Glanen krijgen namen van slachtoffers van het vergisbombardement op 15 februari 1945. Johanna Koertshuis, Bernard Boerichter en Hendrik Verbeek. De onthulling vindt plaats op 15 februari. De gemeente Lossen brengt hiermee eerbetoon aan de inwoners die omkwamen toen geallieerde vliegtuigen 35 brisantbommen afwierpen. De brugnamen zijn in overleg met nabestaanden tot stand gekomen. En Enschede bereidt de Oostwegtunnel voor, terwijl 79 miljoen euro aan rijkssubsidie nog niet zeker is, omdat Rijkswaterstaat alle investeringen heroverweegt. De gemeente verplaatst alle kabels en leidingen om vertraging te voorkomen. De tunnel van 28 miljoen euro wordt gedeeld door provincie, gemeente en Rijk. De totale aanvraag voor infrastructuur bedraagt 79 miljoen en op korte termijn wordt een besluit uit Den Haag verwacht. En dan het weer voor Twente. Vanavond klaart het flink op. Het koelt ook af. Komende nacht zijn er opklaringen, ook wat sluierbewolking. Het koelt bij weinig wind af naar zo'n 8 graden. Het wordt nevelig. Morgen is het eerst ook nog wat nevelig. Verder zijn er zonnige perioden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

En de Revolution en Raspberry Beret. Lekkere klassiekers uit Den Oude Doos. En die schrijven die natuurlijk met SCH. Maar daarvoor nog het streeknieuws. Nieuws en achtergrond uit Twente. Natuurlijk altijd online te vinden. Maar over een uurtje krijg je gewoon weer een verse update. Dit is Abel en onderweg.

De Todd Terry remix staat er officieel bij van Everything But The Girl. Het was officieel namelijk een veel rustiger liedje, maar de beat van Todd Terry maakt dan ook veel goed. Nou ja, daarmee wil ik niet zeggen dat het origineel niet lekker was, maar wat een dikke hit was dit in de jaren 90. Zojuist dus. Vandaag een heerlijke nazomerdag. Heerlijk, hè? Het is 15 oktober. Niet helemaal normaal voor de tijd van het jaar, maar laten we er maar met volle teugen van genieten. Vanavond en vannacht is er wel meer bewolking. Er kan hier en daar mist ontstaan en de minimumtemperaturen die liggen rond de 12 à 13 graden. Morgen nog zo'n dag met veel ruimte voor de zon. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Maar vanaf het weekend draait de wind naar noord. En dat betekent dat de temperaturen een stapje terug doen. Maar het blijft wel droog. De zon die blijft er lekker bij. En voor zover de voorspellingen reiken, blijft in ieder geval de temperatuur met ruimte voor de zon zo tussen de 12 en 14 graden. Kortom, morgen nog zo'n lekker warme dag. Vanaf het weekend

My Body Isn't Ready van Somber. En daarvoor nog Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. En daarmee ga ik hem afsluiten voor vandaag. Het licht laat ik aan voor zometeen de avonddienst. Nieuws, actualiteit en achtergrond. En ik spreek je morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: www.voetpleister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Hoi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet heeft Ja 21 niet kunnen overhalen om het belastingplan te steunen. Ja 21 wil alleen steun geven als gemeenten meer vrijheid krijgen om asielzoekers te weigeren. Fractieleider Eertmans vindt lastenverlichting ook belangrijk, zei hij, maar het asielbeleid telt voor hem zwaarder. Drugsverdachte Jan G. uit Overasselt is door Duitsland uitgeleverd aan ons land. Hij werd daar opgepakt ruim 2 weken na een geweldsuitbarsting bij zijn huis. Een groep gewapende mannen viel het huis aan en schoot een bewaker dood. Het zou te maken hebben met een onderschepte partij cocaïne. De dode, die zaterdag viel bij een zwaar ongeluk op de A2 bij Breukelen, was toch geen spookrijder. Dat zegt de politie na onderzoek. De automobilist was niet goed geworden en raakte de controle over het stuur kwijt. Daardoor schoot de auto door de middenberm waar geen vangrail is en botst op 2 andere auto's. En tegenover het AZ-stadion in Alkmaar is een pro-Palestijns protest bezig. Volgens de regio-omroep staan er tientallen demonstranten met Palestijnse vlaggen en andere symbolen. AZ speelt vanavond in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel. Maar zonder uitsupporters, want die zijn niet welkom. Het weer dan van Weer Online. Vanavond droog met wolkenvelden. Morgen begint droog met landinwaarts wat zon, maar vanuit het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het nog 17 tot 20 graden. Later gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Twente FM.

Teddy Swims met zijn actuele single Mr. Know-It-All op deze donderdagavond hier bij Twente FM. Hey, leuk dat je er bent. Het is donderdagavond. Ja, ik heb een keertje een avondje gehad. Nou ja, dat kan gewoon een keertje. Leuk dat je er bent. 7:08. We hebben ook vanavond een vol programma. Wat gaan we allemaal doen? Zo dadelijk om 7:15 begint er een optreden van Leonie Meijer in Oldenzaal. In Almelo moet ik zeggen, bij Hof 88. Wij spraken met haar. Wil je daar naartoe? Zo dadelijk. Het kan nog steeds. Ja, je hebt nog ongeveer een uurtje de tijd. Verder de Nicolaas Molen in Denenkamp. Zij zijn nog steeds druk bezig met de restauratie. Ja, de kap die wordt teruggeplaatst. Dat gebeurt komende week. En wij spreken daarover met Henry de Lat. En verder nog het internationaal onder 12 tournament. Marcel Bos spraken daar. Wij spraken daarover met Marcel Bos. Het gaat natuurlijk om het Erik ten Hag toernooi. Hoe en wat hoor je zo dadelijk. En verder nog, even kijken, nog een aantal andere leuke dingen. Op zaterdag 17 oktober ontvangt Art Brutkik in Oud-Marsum een bijzonder geschenk uit handen van Gert Kip. Wat dat precies allemaal is, hoor je zo dadelijk. Verder nog het laatste nieuws uit jouw regio. En er wordt natuurlijk vanavond gevoetbald in zowel de UEFA League als ook die andere league. Hoe heet die ook alweer? Waar in ieder geval Ajax op dit moment voetbalt in Kroatië tegen Hajduk Split. Ja, 0-0 daar. En ook AZ op dit moment 20 minuten gevoetbald. Ook daar 0-0. De Conference League, juist, dat is hem. Het schoot me wel even weer te binnen. Dat allemaal onderweg op deze donderdagavond hier bij Twente FM. En verder natuurlijk ook gewoon de beste muziek. Wij gaan richting het zuiden. De zuidenburen, België.

0: 1984 stond dit in de hitlijsten. Zwart-wit Frank Boeien. En anno 2026 ja, is het natuurlijk steeds nog een beetje actueel. Want ja, het gaat natuurlijk met name om een beetje zinloos geweld en racisme. Ja, en zeker vandaag de dag is dat gewoon actueel. Goed, keerpunt 22, raadslid Stijn Hesselink. Hij ziet mogelijkheden voor een samenwerking tussen de gemeenten Tubbergen, Dinkeland en Almelo. Om het verhaal achter het Almelo-Nordhornkanaal zichtbaar te maken voor de inwoners. Almelo is hiermee al goed op weg met een locatievoorstelling Polderjongers. En dat is dan weer een podcast en een expositie over het kanaal. Meer kun je nalezen op onze site 120.nl of anders 20fm.nl. Zo dadelijk, binnen nu en een klein uurtje staat Leonie Meijer op het toneel in Hof 88 in Almelo. Ik neem je mee, is een theaterconcert van haar waarin ze het publiek meeneemt door de Nederlandstalige muziek. Samen met een topmuzikant creëert ze een voorstelling vol mooie muziek en persoonlijke verhalen. En wij spraken met Leonie.
1: Ja, ik heb een album gemaakt, dat heet Ik neem jou mee. Met in mijn ogen de mooiste Nederlandstalige luisterliedjes. Van artiesten die mij door de jaren heen heel erg hebben geïnspireerd. En dat gaan we morgen live spelen in Hof 88 in Almelo. Ik denk dat we een rijke muziekgeschiedenis hebben wat dat betreft. Het was voor mij eigenlijk een moment dat ik een beetje terug naar de basis wilde van waarom ik ooit begonnen ben met zingen. En dat is toch wel echt omdat er zulke prachtige liedjes bestaan. Ik ben natuurlijk gewend om ook zelf te schrijven en dat soort dingen. Maar dat was op het moment even lastig. Zo na corona en alles. Als mijn creatieve... Ja, dat was wel weg. Ja, ja, behoorlijk ook eigenlijk wel. Even het een en ander nog een beetje aan het verwerken was, zeg maar. Maar ja, toen was het eigenlijk ook heel duidelijk op een gegeven moment van... waarom ben je dit eigenlijk ooit gaan doen? En dat is toch echt heel simpel, omdat er van die prachtige liedjes bestaan die je zou kunnen raken. En toen ben ik daarmee begonnen eigenlijk met één liedje om die op te nemen. Ik neem jou mee. Een heel mooi liedje van Gerard van Maasakkers, origineel Italiaans liedje. Toen brak er iets open op een of andere manier. Toen dacht ik, daar ga ik een verzameling van maken. Ik hou wel van heel veel verschillende dingen inderdaad. En als het maar een beetje een ziel heeft, dan ben ik blij. Ja, het is een beetje gaandeweg, want het was dus niet een vooropgezet plan eigenlijk. Ik kan eigenlijk alleen maar wat zingen als ik het ook echt meen. Dus dat was een beetje de voorwaarde. Ja, we zitten er lekker in. We zijn hebben de eerste 5 concerten gehad, voorstellingen. En afgelopen week het feestelijke première. Dus we zijn officieel, de trein is op.

Zo, welkom to the DCC, de Dead Club City. Je hoorde niemand minder dan Nothing But Thieves op deze donderdagavond hier bij Twente FM. Ja, AZ en Ajax zijn op dit moment bezig met hun wedstrijd in de Conference League en de Europa League moet ik zeggen. En beiden op dit moment 0-0. Ik hou weer gewoon nog op de hoogte. Straks om 9 uur natuurlijk de wedstrijd van FC Twente tegen FC Thun. De politie is druk in Enschede. Want de Zwitserse fans die zijn inmiddels al druk op de Oude Markt. Ik hou je even op de hoogte wat daar zoal gebeurt. Verder nog de muziek op deze donderdagavond. Zo dadelijk het laatste nieuws uit jouw regio. Tot die tijd nog even deze band. Ja, de Simple Minds hoeven verder ook geen introductie. Alive and Kicking.

0: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: www.voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De plannen voor ontwikkeling van de Aloysiusschool in Lossen tot cultureel centrum gaan definitief niet door. Na een 20 jaar durend proces, een hard gelag voor Burgerforum Lossen. Wethouder Harold Sligman meldt dit vanuit Brussel, waar een Lossense delegatie de Europese Week van de Regio's en Steden organiseert voor Twente. Voor de school werden onder meer supermarkt, medisch centrum en wonen overwogen. Drie bruggen in Glanen krijgen namen van slachtoffers van het vergisbombardement op 15 februari 1945. Johanna Koertshuis, Bernard Boerichter en Hendrik Verbeek. De onthulling vindt plaats op 15 februari. De gemeente Lossen brengt hiermee eerbetoon aan de inwoners die omkwamen toen geallieerde vliegtuigen 35 brisantbommen afwierpen. De brugnamen zijn in overleg met nabestaanden tot stand gekomen. En Enschede bereidt de Oostwegtunnel voor, terwijl 79 miljoen euro aan rijkssubsidie nog niet zeker is, omdat Rijkswaterstaat alle investeringen heroverweegt. De gemeente verplaatst alle kabels en leidingen om vertraging te voorkomen. De tunnel van 28 miljoen euro wordt gedeeld door provincie, gemeente en Rijk. De totale aanvraag voor infrastructuur bedraagt 79 miljoen en op korte termijn wordt een besluit uit Den Haag verwacht. En dan het weer voor Twente. Vanavond klaart het flink op. Het koelt ook af. Komende nacht zijn er opklaringen, ook wat sluierbewolking. Het koelt bij weinig wind af naar zo'n 8 graden. Het wordt nevelig. Morgen is het eerst ook nog wat nevelig. Verder zijn er zonnige perioden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Dit is de Twente FM Avonddienst met Ralf Veenhuis.

In 2003 brak hij door. Hij won natuurlijk de Noorse versie van Idols. En daarna kreeg hij deze grote hit. She So High. Kurt Nielsen op deze donderdag bij Twente FM. Daarvoor het laatste nieuws uit jouw regio. Kun je nalezen op onze site 120.nl. Of anders twentefm.nl. Ja, het is inmiddels rust. AZ staat 0-0. En Ajax in Kroatië tegen Hajduk Split. Slecht nieuws voor de fans van Ajax. Ajax staat inmiddels met 1-0 achter. En dat betekent dat zij dus in de tweede helft aan de bak moeten. Zometeen hoor je nog Gert Kip. Hij is zoon van de bekende Oldenzaalse kunstenaar Jan Kip. Want Art Brut Kik, dat is een galerie in Oud-Marsum. Zij krijgen een bijzonder geschenk. Hoe en wat hoor je dus zo dadelijk van Gert Kip. En verder natuurlijk ook de beste muziek. Ook op de donderdag. Ik wou deze gaan draaien. Ja. Die hele grote hit van Ella Langley. Een beetje country. Tegenwoordig hip. Dit is Choosing.

0: was een hele grote hit voor Armin van Buuren. This is what it feels like op deze donderdagavond bij Twente FM. Ja, de voormalige bandenfabriek van Vredestein die wordt op afzienbare termijn verkocht aan de gemeente Enschede. Althans, dat is de verwachting. Nu de gemeenteraad het voorkeursrecht op de gronden en de pand heeft gevestigd. Dat houdt in dat het Indiase moederbedrijf de bezittingen bij verkoop eerst bij de gemeente moet aanbieden. En met het sluiten van de bandenfabriek afgelopen juni wil Apollo Tyres er zo snel mogelijk van af. Nu de gesprekken zijn opgestart, heeft Enschede minder haast met een alternatieve invulling van het gebied. Meer kun je nalezen op onze site 120.nl of anders twentefm.nl. Ja, op zaterdag 17 oktober ontvangt Art Brut Kik, en dat is een galerij in Oud-Marsum, een bijzonder geschenk uit handen van Gert Kip. En dat is dan weer de zoon van de bekende Oldenzaalse kunstenaar Jan Kip. De opbrengst van het boek gaat over de opbrengst van het boek. Gaat over zijn vader dus. Wij spraken hierover met Gert Kip.
1: In april hebben wij het boek Als ik een hemel kon maken, dan deed ik het uitgebreid. Dat is het boek, zeg maar, over onze vader. Samen met mijn zus Mirjam en Martin Meijerink hebben we een boek gemaakt over zijn leven eigenlijk, zeggen, en een aantal van zijn kunstwerken. Vanaf het begin hebben we gezegd, alle opbrengsten gaan naar een goed doel, naar het bepaalde goed doel. Op dat moment wisten we eigenlijk nog niet welk doel dat zou moeten zijn. Gelukkig weten we dat nu wel. Nou ja, het was eigenlijk een toevalligheid. In onze zoektocht naar kunstwerken kwamen we terecht bij Jan Wegdam. En Jan Wegdam had een Plegelmersbeeld in zijn bezit. En dat was eigenlijk het tweede exemplaar van dat beeld. En op bezoek bij hem kwamen we erachter dat ook zijn vrouw Hetty model heeft gestaan voor mijn vader. En ja, dat leverde eigenlijk nog een verloren gegaan beeld op, zeg maar. Een prachtig beeld, zeg maar, van zijn vrouw. Wat ze nog steeds in hun bezit hebben. Dat was eigenlijk, zeg maar, ja, zoiets. En toen begon Jan te vertellen over zijn passie. Zijn passie met, Art Brut Kik. En wat dat betekende voor hem. En ja, dat vertelde eigenlijk zoveel. En ja, dat deed me eigenlijk best wel wat. En dat we later hebben gezegd van, dat zou eigenlijk best een mooi doel zijn. Om ja, dat te gaan ondersteunen met de opbrengst van ons boek. En in overleg met de sponsor. We hebben een paar sponsoren gehad. Hebben we ook gezegd van, ja, is dit een goed doel? Ja, nou, voor hun was dat een goed doel. Dus hebben we gezegd van, nou, dan gaan we dat doen. En toen hebben we contact opgenomen met Jan en gezegd van, nou, we gaan een bedrag, de opbrengst van het boek, gaan we besteden aan jullie stichting.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
12: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
13: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Wie online boodschappen bestelt bij Albert Heijn moet nog even geduld hebben. Pas vanaf maandag worden ze weer bezorgd. Na het cyberincident moeten eerst de systemen stap voor stap op orde worden gebracht, zegt AH. Wel worden de winkels weer bevoorraad en zijn overal de schappen weer gevuld. In Den Helder is een gaslek in een woonwijk en daarom zijn meer dan 30 huizen ontruimd. Mensen roken een gaslucht en een paar werden niet goed. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het lek is nog niet gevonden, wel is het gas afgesloten, dus er ontsnapt niks meer. De nieuwe balzaal van president Trump die bij het Witte Huis wordt aangebouwd is mede betaald door techbedrijven Apple en Nvidia. Ze droegen 22 miljoen bij, meldt de Washington Post. De bouw is omstreden, want er werd een deel van het Witte Huis voor gesloopt, zonder toestemming van het congres. En in Duitsland is het sinds vandaag verboden om alcohol te drinken op treinstations. De spoorwegmaatschappij vond het nodig voor de veiligheid. Afgelopen zomer werd een conducteur aangevallen door een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond. Het verbod is niet waterdicht, want in de trein wordt nog wel drank verkocht. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met wolkenvelden. Morgen begint droog met landinwaarts wat zon, maar naar het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het 17 tot 20 graden. Later gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Dit is de Twente FM.

Dua Lipa hoorde je op deze donderdagavond bij Twente FM in de avonddienst Love Again. Daarvoor nog de opening bij Pat Benatar dit keer. We gingen terug naar de 80's. Welkom terug, 9 minuten over 8. Zo dadelijk nog een tweetal leuke items, want het Erik ten Hag toernooi komt er weer aan. Dat is een internationaal onder de 12 toernooi en wij spreken daarover met Marcel Bos. En verder nog, ja, de Nicolaasmolen in Denenkamp. Daar zijn ze nog steeds mee aan het restaureren. En de kap wordt teruggeplaatst binnenkort. Wij spraken daarover met Henry de Laatste. Verder straks nog het laatste nieuws uit jouw regio. Er wordt natuurlijk nog gevoetbald op dit moment in de Conference League en in de Europa League. Hajduk Split tegen Ajax. Ja, 2-1. Ajax moet nog even aan de bak. En AZ in Alkmaar tegen Hapoel Beer Sheva. Daar staat het 1-1. Wat gaan we doen? Ja, de muziek, want daarvoor zit ik er natuurlijk ook. We gaan even naar de jaren 90 toe. Dit is So In Love.

0: Ja, bij onze oosterburen in Duitsland een hele grote hit geweest van twee supersterren natuurlijk al daar. Mighty Kelly samen met Roland Kaiser. Waarom was toen niet nein gezegd? Ja, dat heeft gewoon weken op nummer 1 gestaan. Daar zo in Duitsland. Ja, het Erik ten Hag toernooi komt er weer aan. Het International onder de 21 tournament. Dat is een jaarlijks jeugdvoetbaltoernooi voor spelers onder de 21. Wij spraken daarover met Marcel Bos.
1: In Nederland komen ze, Duitsland, Denemarken, Polen, België. Dus allemaal verschillende landen. Dus echt wel de topacademies wel. Zoals in België komt dan een Anderlecht en een Club Brugge. Nou, ja, in Nederland heb je dan PSV, Ajax, AZ erbij zitten. Nou, in Denemarken heb je dan Aarhus, wat vorig jaar kampioen is geworden. Nordjylland heb je erbij zitten. In Polen heb je dan Lech Poznan. Dus het is een mooie variatie aan clubs. Dit jaar is het voor het eerst dat we de twee dagen doen. Sinds 2022 zijn we begonnen met één dag. En dat loopt echt top. We zijn echt groeiende. De clubs weten ons ook wel te vinden. Omdat de vijfde editie is, een jubileumeditie. We gaan van één dag naar twee dagen in en dat is gelukt. Dus van het weekend volop tofvoetbal in Haaksbergen. Nee, dat is nog te vroeg. De jongens zijn onder 12, ze zijn natuurlijk speels van leeftijd 11 jaar. Dus dat is nu nog een beetje aan de vroeg kant. Maar ja, wie weet later kunnen we misschien wel wat doorbreken. We houden de speelslijst houden bij en inderdaad, mocht een keer wat bekender doorbreken, dan gaan we dat natuurlijk wel laten weten. Ja, bij je bommers in de groen in Haaksbergen, in de Veldmaat. Nou, de kaart kun je online verkrijgen via het eriktenachtenmooi.nl. Daar kun je de kaarten aanschaffen van tevoren. De zaterdagkaart, zondagkaart en de weekendkaart. En ze kunnen ook uiteraard gewoon bij de kassa, is dat ook gewoon mogelijk. Alleen wat wel van belang even is, de oprit naar het terrein in de Kolenbrandweg, heet dat dan bij ons in Haaksbergen, die is wel afgesloten. We hebben een aparte parkeerterrein voor toeschouwers bij de Haarweg. Maar de mensen zien dan wel de bordjes voor het parkeren. Nee, een aantal gaan in een vastgezin. Een aantal brengen we onder bij Babuklo hier bij Rousseau Babuklo. Het niveau moet hoog zijn, dan moet de randvoorwaarden ook allemaal goed zijn.

Ja, Animal, Cat's Eye, actuele muziek op deze donderdagavond bij Twente FM. Zo dadelijk hoor je het laatste nieuws uit jouw regio. Kun je trouwens, als je niet kunt wachten, kun je nalezen op onze site twentefm.nl. Dat hoor je dus zo dadelijk, maar eerst nog muziek. Criss Cross Amsterdam en nog een hele rits meer.

0: Alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De plannen voor ontwikkeling van de Aloysiusschool in Lossen tot cultureel centrum gaan definitief niet door. Na een 20 jaar durend proces. Een hard gelach voor burgerforum Lossen. Wethouder Harold Sligman meldt dit vanuit Brussel, waar een Lossense delegatie de Europese Week van de Regio's en Steden organiseert voor Twente. Voor de school werden onder meer supermarkt, medisch centrum en wonen overwogen. Drie bruggen in Glanen krijgen namen van slachtoffers van het vergisbombardement op 15 februari 1945. Johanna Koertshuis, Bernard Boerichter en Hendrik Verbeek. De onthulling vindt plaats op 15 februari. De gemeente Lossen brengt hiermee eerbetoon aan de inwoners die omkwamen toen geallieerde vliegtuigen 35 brisantbommen afwierpen. De brugnamen zijn in overleg met nabestaanden tot stand gekomen. En Enschede bereidt de Oostwegtunnel voor, terwijl 79 miljoen euro aan rijkssubsidie nog niet zeker is, omdat Rijkswaterstaat alle investeringen heroverweegt. De gemeente verplaatst alle kabels en leidingen om vertraging te voorkomen. De tunnel van 28 miljoen euro wordt gedeeld door provincie, gemeente en Rijk. De totale aanvraag voor infrastructuur bedraagt 79 miljoen en op korte termijn wordt een besluit uit Den Haag verwacht. En dan het weer voor Twente. Vanavond klaart het flink op. Het koelt ook af. Komende nacht zijn er opklaringen, ook wat sluierbewolking. Het koelt bij weinig wind af naar zo'n 8 graden. Het wordt nevelig. Morgen is het eerst ook nog wat nevelig. Verder zijn er zonnige perioden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Dit is de Twente FM Avonddienst.

Ja, 20 weken horen we haar al op de radio natuurlijk. Hè. Een hele grote hit geweest. Ik denk ook zeker wel een week of 10 op nummer 1. Shakira en Burna Boy, Die Die. Nou, ik wil mijn collega's niet geven wie deze plaat al wel een beetje zat zijn. Maar goed, daarvoor het laatste nieuws uit jouw regio. Kun je nalezen op de site 120.nl of anders 120fm.nl. Zo dadelijk om 9 uur begint de wedstrijd in de Grosvesten FC Twente tegen FC Tuin. Wij hebben zo dadelijk nog niemand minder dan de trainer van FC Twente voor je, John van der Brom. Hem hoor je zo meteen nog even over de wedstrijd. En ook nog een heleboel muziek. We gaan eens dus even een dikke disco.

0: Ja, Bibi Rexha die heeft er even een oudje uit stal gehaald van Faithless. En dan klinkt dat ongeveer dus zo. New Religion hoorde je op deze donderdagavond bij Twente FM. Drie bruggen in Glanen die krijgen de namen van slachtoffers van het vergisbombardement dat plaatsvond op 15 februari 1945. De bruggen worden vernoemd naar Johanna Koertshuis, Bernard Boerichter en Hendrik Verbeek. De onthulling van de naamborden die vindt plaats op maandag 15 februari 2027. Alles kun je nalezen op onze site 120.nl of anders 120fm.nl. Ja, straks om 9 uur binnen nu en laten we zeggen ja, 20 minuten begint in de wedstrijd. Of begint in de grosvesten de wedstrijd in de Conference League. FC Twente tegen SC Thun uit Zwitserland. En wij hadden nog even de eer om te luisteren naar John van der Brom, de trainer van FC Twente.
1: Ik zal even de update geven ten aanzien van de beschikbaarheid van onze spelers. Wij hebben op dit moment alleen Lars. Lars is nog steeds niet beschikbaar. Unistal Max is nog niet terugfit van zijn blessure. En Staf Lemkin. En voor de rest hebben we iedereen weer beschikbaar. Dus de beide jongens die afgelopen weekend ziek waren, Sunderen en Philip, die zijn gewoon weer beschikbaar.
2: Ja, hoe fijn is het dat zij er weer zijn?
1: Nee, je wil liever altijd zoveel mogelijk spelers. En zeker jongens als Philip en Sunderen. Omdat zij natuurlijk een hele belangrijke positie in ons elftal innemen. Buitenspelers die ook echt het verschil kunnen maken op de juiste momenten. En we hebben dat dit seizoen al zoveel kunnen gebruiken. Ook met dat je vier buitenspelers had voor twee posities. Dat is voor mij, voor ons als staf, is dat alleen maar fijn. Dat je ook echt dingen kunt veranderen. En dat hadden we afgelopen weekend niet. En dat is geen excuus, laten we dat voorop stellen. De doelstelling is om door te gaan naar de volgende ronde. Dat is, maar dat denk ik voor alle 36 ploegen die daarin zitten. Die zullen dat zeker voordat het toernooi start. Zullen dezelfde doelstellingen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: kopen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Kom ook naar Christmas World, de betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Mannen.

0: Meester.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Terwijl het kabinet steun zoekt voor begrotingen, dient de SGP een motie van afkeuring in tegen zorgminister Hermans. De partij is het er niet mee eens dat ze een proef met late abortussen laat doorgaan. En dat was een eis van de SGP om de begroting te steunen. Het kabinet heeft de steun nodig om de begroting erdoor te krijgen. In de Amsterdamse wijk Floradorp zijn weer relletjes uitgebroken, net als gisteren. Bewoners kregen toen te horen dat ze met oud en nieuw geen vreugdevuur mogen aansteken op straat. Boze jongeren staken pellets in de fik en gooiden flesjes en stenen naar de politie. De ME is ingezet. In meerdere winkels van Albert Heijn zijn toch nog lege schappen te zien. Na het cyberincident zijn er al dagen problemen met de bevoorrading. Eerder vanavond zei Albert Heijn dat overal in het land de schappen weer zijn gevuld. Online boodschappen bestellen duurt nog even en kan pas weer vanaf maandag. En AZ heeft de returnwedstrijd tegen het Israëlische Hapoel in de Europa League gewonnen. Het werd 2-1. Er werd van tevoren gedemonstreerd bij het stadion in Alkmaar door tientallen mensen met Palestijnse vlaggen. Ajax is de Conference League begonnen met een nederlaag. In Kroatië verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split. Het weer dan van weer online. Vanavond nog droog, maar vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP nieuws.
5: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: op andymeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De plannen voor ontwikkeling van de Aloysiusschool in Lossen tot cultureel centrum gaan definitief niet door. Na een 20 jaar durend proces, een hard gelach voor burgerforum Lossen. Wethouder Harold Sligman meldt dit vanuit Brussel, waar een Lossense delegatie de Europese Week van de Regio's en Steden organiseert voor Twente. Voor de school werden onder meer supermarkt, medisch centrum en wonen overwogen. 3 bruggen in Glanen krijgen namen van slachtoffers van het vergisbombardement op 15 februari 1945. Johanna Koertshuis, Bernard Boerichter en Hendrik Verbeek. De onthulling vindt plaats op 15 februari. De gemeente Lossen brengt hiermee eerbetoon aan de inwoners die omkwamen toen geallieerde vliegtuigen 35 brisantbommen afwierpen. De brugnamen zijn in overleg met nabestaanden tot stand gekomen. En Enschede bereidt de Oostwegtunnel voor, terwijl 79 miljoen euro aan rijkssubsidie nog niet zeker is, omdat Rijkswaterstaat alle investeringen heroverweegt. De gemeente verplaatst alle kabels en leidingen om vertraging te voorkomen. De tunnel van 28 miljoen euro wordt gedeeld door provincie, gemeente en Rijk. De totale aanvraag voor infrastructuur bedraagt 79 miljoen en op korte termijn wordt een besluit uit Den Haag verwacht. En dan het weer voor Twente. Vanavond klaart het flink op. Het koelt ook af. Komende nacht zijn er opklaringen, ook wat sluierbewolking. Het koelt bij weinig wind af naar zo'n 8 graden. Het wordt nevelig. Morgen is het eerst ook nog wat nevelig. Verder zijn er zonnige perioden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

0: Radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
13: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
16: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in goede nieuwheden.
17: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk is een ernstig ongeluk gebeurd tussen een trein en een bus. Zeker 19 mensen raakten gewond, van wie 5 ernstig, maar niemand is in levensgevaar. In beide richtingen, dus ook naar Engeland, is het treinverkeer stilgelegd. Het kabinet krijgt het steeds moeilijker om op rechts steun te vinden voor begrotingen en het nieuwe belastingplan. De SGP diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Hermans, omdat ze een proef met late abortussen laat doorgaan. Ja 21 wil alleen akkoord gaan als gemeenten meer vrijheid krijgen in het weigeren van asielzoekers. In de Amsterdamse wijk Floradorp zijn 3 mensen opgepakt voor relletjes. 2 zijn minderjarig. Gisteren was het ook al onrustig. Bewoners kregen toen te horen dat ze met oud en nieuw geen vreugdevuur mogen aansteken op straat. Boze jongeren staken pellets aan in de vernielde dingen. Ook gooiden ze stenen en flessen naar de politie. En Ajax is de Conference League begonnen met een nederlaag. In Kroatië werd met 2-1 verloren van Hajduk Split. Een kwartier voor tijd lag het duel een tijdje stil toen thuissupporters vuurwerk afstaken. In de Europa League won AZ op eigen veld met 2-1 van Hapoel. Israëlische supporters waren niet welkom in Alkmaar. Het weer dan van weer online. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Monster.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutje.

0: Boek dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De plannen voor ontwikkeling van de Aloysiusschool in Lossen tot cultureel centrum gaan definitief niet door. Na een 20 jaar durend proces, een hard gelach voor Burgerforum Lossen. Wethouder Harold Sligman meldt dit vanuit Brussel, waar een Lossense delegatie de Europese Week van de Regio's en Steden organiseert voor Twente. Voor de school werden onder meer supermarkt, medisch centrum en wonen overwogen. Drie bruggen in Glanen krijgen namen van slachtoffers van het vergisbombardement op 15 februari 1945. Johanna Koertshuis, Bernard Boerrichter en Hendrik Verbeek. De onthulling vindt plaats op 15 februari. De gemeente Lossen brengt hiermee eerbetoon aan de inwoners die omkwamen toen geallieerde vliegtuigen 35 brisantbommen afwierpen. De brugnamen zijn in overleg met nabestaanden tot stand gekomen. En Enschede bereidt de Oostwegtunnel voor, terwijl 79 miljoen euro aan rijkssubsidie nog niet zeker is, omdat Rijkswaterstaat alle investeringen heroverweegt. De gemeente verplaatst alle kabels en leidingen om vertraging te voorkomen. De tunnel van 28 miljoen euro wordt gedeeld door provincie, gemeente en Rijk. De totale aanvraag voor infrastructuur bedraagt 79 miljoen en op korte termijn wordt een besluit uit Den Haag verwacht. En dan het weer voor Twente. Vanavond klaart het flink op. Het koelt ook af. Komende nacht zijn er opklaringen, ook wat sluierbewolking. Het koelt bij weinig wind af naar zo'n 8 graden. Het wordt nevelig. Morgen is het eerst ook nog wat nevelig. Verder zijn er zonnige perioden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budget adres. Er is plek voor groepen.

0: groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
1: Hengelo, 1971. Vrijheid, verzet en muziek van de 70's. Dan klinkt een schot in jongerencentrum Fashion. De hippiemoord die Hengelo nooit losliet. Beleef Jatti, een rauwe rockopera. Stap vanaf 14 oktober de 70's binnen op het KMS-terrein. Kijk op jatti.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Voetpleister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet schuift tientallen infraprojecten op de lange baan. RTL Nieuws heeft de begroting voor infrastructuur in handen die morgen wordt gepresenteerd. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van bestaande wegen, bruggen en tunnels in plaats van nieuwe projecten. Bij een ongeluk bij de kanaaltunnel in Frankrijk zijn zeker 19 mensen gewond geraakt. Een busje met vrachtwagenchauffeurs botste op een stilstaande trein. Volgens de autoriteiten is niemand in levensgevaar. Eurostar, die via de kanaaltunnel tussen Londen en het Europese vasteland rijdt, zegt dat hun treinen gewoon kunnen blijven rijden. Er is al bijna 1 miljoen euro ingezameld voor de zeehondenopvang in Lauwersoog in Groningen. Dat is ongeveer een derde van het bedrag dat nodig is om te blijven bestaan. Het centrum krijgt geen steun meer van de overheid en daarom dreigt het failliet te gaan. De Partij voor de Dieren vraagt het kabinet om toch te helpen. In de Europa League heeft NEC niet uit weten te halen tegen het Bulgaarse Levski Sofia. Ze speelden met 1-1 gelijk. En FC Twente kwam ook in actie in de Conference League. Zij wisten wel te winnen. Tegen FC Thun uit Zwitserland werd het 1-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van het cyberincident dat al dagen de supermarkten plat legt. En het OM ziet nog geen reden om zelfstandig een opsporingsonderzoek op te starten. Dat zegt het hoofd van de cyberpolitie bij Pauw en de Wit. Hij roept op om bij elk cyberincident aangifte te doen. In de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord is het al de hele avond onrustig. Er worden brandjes gesticht en met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Net als gisteren moest de ME in actie komen. Zeker 5 mensen zijn opgepakt, 4 van hen zijn minderjarig. De meeste mensen in Den Helder die door een gaslek hun huis uit moesten, kunnen vannacht in hun eigen bed slapen. Aan het eind van de middag moesten 38 woningen worden ontruimd. Zeker 24 huishoudens kunnen weer terug. De mensen die niet terug kunnen, brengen de nacht door in een hotel. En er was vanavond veel Europees voetbal. In de Europa League speelde NEC met 1-1 gelijk tegen Levski Sofia. En in de Conference League won FC Twente met 1-0 van FC Toen. Eerder op de avond verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split. En AZ die won met 2-1 van Hapoel Beersheva. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet komt met een prioriteitenlijstje van infraprojecten die voorrang krijgen, meldt RTL Nieuws op basis van gelekte plannen. Zo gaat het vernieuwen van bestaande wegen, bruggen en tunnels voor het bouwen van nieuwe projecten. De begroting voor infrastructuur wordt morgen door het kabinet gepresenteerd. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn zeker 4 doden gevallen, meldt de Amerikaanse zender CBS. Onder de slachtoffers zijn 3 kinderen. Ook de schutter is dood. Hij is neergeschoten, maar het is niet duidelijk door wie. De biografie van verzetsheld Willem Wilbrink is sinds vanavond niet meer te koop. Volgens de NOS heeft de uitgever daarom gevraagd. Het boek kwam 3 jaar geleden uit, maar vorige week ontdekte het Historisch Nieuwsblad dat veel verhalen over zijn tijd in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet kloppen. En de Russische DJ is niet welkom op het Amsterdam Dance Event volgende week. Hij raakt in opspraak toen een berichtje van hem uitlekte waarin hij een Oekraïense DJ een gruwelijke dood toewenst. De consul van Oekraïne zegt tegen het AD dat hij hoopt dat andere Russische artiesten ook worden geweerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente.